0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van de Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennisster Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

redden zo, als ik ze zag. De vier. Eerst ver en volg aan linker ziet, verscholen achter het land. En dan in eens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de lange reed, dan was het net of heile stad, mooi.

kring geen vat op die. De wief was er voor eeuwigheid en den om joh de bie. Du was niet mooi, mog runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wief. Een verre knal, een wolk van stof en met een kalm geboel zakken alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koel. Als nou een vent van 16 met plof naar Stadtouw gaat, dan hadden wel de kolen voor de vief

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis. Maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een Schalbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog 2 keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
5: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
6: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
7: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
7: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
10: Radio Noord.
11: Leven in muziek.
12: Met René Walhout.
10: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
13: Goedemorgen en fijn dat je luistert naar Leven in Muziek, een radioprogramma Annex Podcast van RTV Noord. Met vandaag te gast Michiel Hoving en dat is de maker hiervan.
14: De avonturen van Varkentje Rund.
15: Wat leid ik toch een saai en nutteloos bestaan. Heerlijk.
13: Michiel Hoving dus. Hij werd geboren op eerste kerstdag 1967. Nog net niet in een kribbe. Hij werd verwelkomd door de grote kersthit van die dagen van de Beatles. Hello, goodbye.

0: eind 1967, toen was het een grote hit. Hello, Goodbye van de Beatles. Dus ook op eerste kerstdag, de geboortedag van Michiel Hoving. Goedemorgen, Michiel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een bijzonder liedje waarop jij geboren bent, volgens mij.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik zei goodbye en zij zeiden hallo.
0: Ja. Heeft dat jou nog gevormd, denk je?
1: Maar ik was niet zo'n fan van de Beatles.
0: Oh, nee?
1: Nee, ik werd in jeugd en ben doodgegooid.
0: Oké. In 1970, ja, dat is natuurlijk de Beatle-tijd.
1: Ja.
0: Ja, ik heb je al aangekondigd als maker van de animatieserie Varkentje Runt.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn altijd nog mensen die niet precies weten wat dat is. Het is te zien in Klokhuis geregeld.
1: Mm-hmm.
0: Als je aan mensen moet uitleggen wat het is. Ja, een tekenfilmserie, maar...
1: Het is een door één man gemaakte tekenfilmserie die handgetekend is, maar wel met behulp van een computer beweegt. Alle verhalen heb ik verzonnen, de stemmen doe ik zelf. Wordt in Hilversum noemen ze het, anarchistische polderhumor.
0: Anarchistische polderhumor?
1: Ja.
0: Oké. Ja,
1: het
0: zit wat dwarse figuurtjes in, inderdaad.
1: Ja. Het gaat veel over poep en dingen die eigenlijk niet zo netjes zijn. En het is een gelaagde humor.
0: Het is een van de langstlopende series.
1: Ja.
0: Het is een beetje de Nederlandse South Park Simpsons, denk ik, hè?
1: Ja, maar dan wel ook voor kinderen.
0: Ja.
1: Maar het is wel gelaagde humor. Kinderen kunnen er heel erg om lachen en stiekem ouders ook.
0: Ja. Nou, we gaan er straks nog uitgebreid over praten. Want we gaan eerst terug naar die bewuste eerste kerstdag 1967. Althans, naar die tijd. Je geboren in de stad. En mijn vraag is op dit moment dan altijd in het programma. Waar bist u er van?
1: Ik ben er van Heuving.
0: Heuving, ja.
1: Mijn opa Hoving was schilder, autodidact. Mijn opa, moeder van mijn vader, opa Ray, die schilderde ook in zijn vrije tijd. En mijn opa Hoving ook, want die was huisschilder. Die kon alleen in zijn vrije uren kon die schilderen.
0: Dat was Wietse Hoving.
1: Wietse Hoving. En die heeft ook nog met de ploeg bij de ploeg gehoord. Sterker nog, ik heb volgend jaar een expositie in Pictura.
0: Dat is het huis van de ploeg eigenlijk.
1: Ja, daar heeft mijn opa dus ook gehangen. En daar hang ik volgend jaar dus.
0: Ja. Ja, Wietse, dat was ook. Ik heb last daarover. Het is een bijzondere man. Hij was gewoon huisschilder. En ja, pas toen hij daar klaar mee was, ging hij kunst maken.
1: Ja, hij was echt zondagschilder.
0: Aha.
1: Dus elke seconde die hij tijd had en dat er licht was, schilderde hij.
0: Ja.
1: Hij is ook schilderend doodgegaan met Genever aan de ezel.
0: En dan was er nog Jan Hoving, jouw vader.
1: Ja.
0: Die was ook kunstenaar.
1: Ja, eerst was als etaleur.
0: Etaleur?
1: Etaleur, dat had je toen al. Zijn etalages was in de Herenstraat. Er kwamen hele dromme mensen op af.
0: Oh.
1: Die gingen kijken, wat heeft hij nou weer?
0: Oh, dat was een moment als de etaleur was geweest, dan...
1: Hij had hele originele etalages.
0: Ja, wat dan? Herinner je je daar nog van?
1: Ik leefde toen nog niet.
0: Oké.
1: Dus toen hadden ze me nog niet gemaakt, zeg maar.
0: Toen was hij kunstenaar, toen jij geboren werd.
1: Ja, toen was hij al kunstenaar, denk ik.
0: Ja.
1: Nou, misschien nog net een beetje het etaleur.
0: Ja. Maar is dat net als jouw opa dan? Dat hij eerst gewoon zeg maar een beroep had waar hij zijn boterham mee verdiende.
1: Ja.
0: En ja, eigenlijk gewoon liefst kunstenaar wilde zijn?
1: Ja, en toen kwam ook de BKR. Dat was een kunstenaarsregeling, dat had Juliana verzonnen. En toen was er natuurlijk weer heel veel geld in Nederland.
0: Dan moest je elke maand een schilderij inleveren en dan kreeg je van vergoeding, uitkering.
1: Er was heel veel geld van het Groningse gas en dat is toen ook naar kunstenaars gegaan.
0: Oh, goed besteed, denk ik dan. Maar...
1: Nou, dat valt dus tegen, want ik heb heel veel van die kunstenaars die gingen dan op vrijdag moesten wat inleveren en dan gingen ze snel dan wat maken en dan met natte verf er naartoe. 15 jaar geleden konden we zijn werk ophalen uit Rijswijk, wat hij had ingeleverd, wat er nog over was, want er hingen ook nog veel in bedrijven en kantoren. En wat we ophaalden was echt troep.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar was hij dan zo slecht? Of,
1: Nee. Nee, het Stedelijk Museum heeft zelfs grafiek van hem aangekocht.
0: Van jouw vader? Daar hangt, of dat is in ieder geval in hun collectie, hebben ze werk van je vader?
1: Ja, volgens mij Edson. En daarna had hij conceptuele kunst, dus kunst met een idee waar je eigenlijk niks aan kon zien, behalve als je wist wat het idee was, dan moest je naar raden.
0: Yeah.
1: En toen dit uit de mode was, toen viel hij een beetje in een gat. En toen heeft hij eigenlijk nooit meer zijn best gedaan voor zijn carrière.
0: Ja. En je moederskant, daar zaten ook kunstenaars, begrijp ik?
1: Ja, mijn opa die werkte bij klokkenbedrijf Wuba in Almelo. En die maakte hun wijzerplaat op een bepaalde manier. En mijn opa die zag dat het heel inefficiënt was. En die heeft toen een methode verzonnen waardoor dat veel geld opleverde. En toen zei ze, nou, hier heb je een bak geld en kom maar als je zin hebt, maar je hoeft niet meer te werken.
0: Oh.
1: Dus die is toen ook gaan storten op olieverfschilderijen, stillevens, makrelen. Dode diertjes.
0: En die daar werd ook verkocht?
1: Ja.
0: Maar succesvolle kunstenaars in die zin.
1: En mijn oma die zat dan in huis en kwam die met het nieuw ding. En dan, als het verkocht mocht worden, dan mocht het verkocht worden. En als het te mooi vond, dan moest het eerst aan de muur.
0: Ja. Dus is er nog een hoop werk in de familie ook dan?
1: Jazeker. Ah. Sterker nog, ik heb het laatste werk benaderd door die klokkeneigenaar, directrice. Ik werd niet benaderd, mijn nicht werd benaderd. En die hebben ooit een portret laten maken van hun dochter, door mijn opa.
0: Yeah.
1: En die mensen zijn allemaal hoogbejaard. En dus ze willen van het schilderij af. Of wij interesse hadden. Ja, heb ik wel, ja.
0: Ja. Dat is nu dan weer terug in de collectie.
1: Ja.
0: En je moeder, Ellen Ray?
1: Ja.
0: Die was ook kunstenaar?
1: Ja, ze kon kleding ontwerpen en naaien. En ze heeft de etalage van mijn vader toen op den duur overgenomen. In Wolsopjotter tegenover de Vera. Dat was toen een toonaangevende jeanswinkel in Groningen. En daar maakte ze ook opzienbarende etalages.
0: Ja, ik sta ervan te kijken, want ik bedoel, ja, je ziet nu ook nog wel eens bijzondere etalages. Maar beide ouders zaten dus in dat vak van het inrichten van etalages.
1: En ze konden ook heel goed letteren. Dus dan zat ze in de keuken met hele dikke stiften. En had ze een lijstje van plaatjes die ze moest maken. En dan ging ze met de hand letteren. Daar heb ik het ook een beetje van afgekeken.
0: Aha. Je hebt het niet van een vreemde wat dat betreft.
1: Nee, ik heb niks van een vreemde. Nee.
0: Je hebt ook nog een broer en ook nog een zus, geloof ik.
1: Ja, Pablo, die was als kind al kunstenaar. En die kon
0: als kind al kunstenaar?
1: Ja, die kon heel goed
0: wat
1: tekenen.
0: Dat? Oh.
1: Die kon ontzettend goed tekenen als kind al. En hij heeft me toen geleerd om Harley Davidson te tekenen. En daar maakte ik dan weer goede sier mee in de klas en op school. En maar hij was altijd ook kunstenaar. Ja.
0: Ik ken zijn werk.
1: Hij is nu fietsenmaker.
0: Hij is nu fietsenmaker. Hij is gestopt als kunstenaar.
1: Nou, hij maakt nog wel wat, ja.
0: Want hij maakte van die hele mooie beesten van kippengaas, geloof ik. Hè?
1: Kippengaas overspannen met gekleurd papier.
0: Ja.
1: Waar het licht heel mooi doorheen schijnt.
0: Maar hij is daarmee gestopt. Altijd.
1: Ja, hij heeft heel veel gemaakt en dan heeft hij zoiets van, nou, hij is nu op een langdurige fietstocht in gedeeltes waarbij hij de haantjes van kerktorens fotografeert. Hij heeft er al 2000 geloof ik.
0: Oké, nou, dat klinkt ook heel kunstzinnig.
1: Ja, dan fietst hij het hele land door.
0: En dan had je ook nog een zus, die is ook kunstenaar?
1: Nee, haar vriend is kunstschilder.
0: Oké.
1: Dus ze houdt er wel van, maar ze is verpleegster met moeilijke kinderen.
0: Ja, maar het is net bij jou net als met Asterix en Obelix. Je bent gewoon in één grote pot van creativiteit geboren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mijn dochter kan ook heel goed tekenen.
0: Oké,
1: ja.
0: Fantastisch.
1: Maar die doet sociologie, die is ook heel slim.
0: Ja. En muziek, daar gaat het ook over in dit programma.
1: Ja.
0: Was ook belangrijk bij jullie in het gezin Hoving?
1: Ja, mijn vader hield van jazz en andere dingen. En heb ik voor het eerst Eric Clapton gehoord. Maar later stond alleen de radio aan.
0: Ja, want jij hebt een nummer opgegeven van de Atlanta Rhythm Section.
1: Ja, we woonden toen in Loppersum.
0: Aha.
1: Dat komt straks geloof ik maar. Ze liep op zolder onder de pannen. En dat was heel gehoorig natuurlijk. En mijn moeder die had in de woonkamer een platenspeler staan. En dan draaide ze, als wij in bed lagen, draaide ze de Atlanta Rhythm Section. Dat heb ik ook met mijn kinderen gedaan. Toen wonen we in een klein huis en dan zet ik Rycooder op. En daar hebben ze ook nog hele goede herinneringen.
0: Oké. Okay. En jij hebt goede herinneringen aan ook specifiek dit nummer, Silent Treatment?
1: Ja, het staat wel op die plaat die ik. Ze hebben Dark Days en Red Tape, volgens mij. Die zijn heel goed. Het is een hele warme sound. Het was eigenlijk een sessieband uit Atlanta. En ontzettend goede gitaristen. Twee hele goede gitaristen. En een wat romantische zanger, maar ik kan het goed hebben.
0: Dus we gaan terug naar jaren 70, Loppersum.
1: Ja.
0: Jij ligt daar op de zolderkamer met die dakpannen waar je doorheen kon kijken.
1: Ja.
0: En dan hoort je dit.

0: hier kon jij dan goed op slapen of kon je niet zo goed op slapen?
1: Heel goed.
0: Ja?
1: Ja. Ik was ook emotioneel van.
0: Ja, is dat zo? Het komt allemaal weer terug. De Silent Treatment in ieder geval van Atlanta Rhythm Section. En we hadden het over jouw vroege jeugd. Ja. Ik heb hier nog een vraag, die stel ik ook eigenlijk elke keer. Je vroegste herinneringen, heb jij die? Wat zijn dat?
1: Ja, dat komt straks. Dat is het eerste Engels wat ik heb geleerd.
0: Oh! Dat zijn je vroegste herinneringen?
1: Ja, nee, nog wel vroeger. Maar dan lig ik in bed en dan heb ik het gevoel dat ik een soort vissenvlies in mijn mond heb. En toen woonden we nog in Selwert en dan ging ik van de trap af. En ik snapte nog niet hoe dat ging met slikken. Ik dacht dat je een soort vliezen vinnen in je mond had die het naar achter duwde.
0: Ja, oké. Okay, maar dan gaan we daar nu gewoon naar luisteren.
1: Naar Neil Young?

0: het was in 1973, denk ik.
1: Ja.
0: Dus ik was 6.
1: 1974.
0: 74.
1: Ah.
0: Ik was 7.
1: Ja.
0: En die plaat heb ik heel vaak gehoord. En het eerste Engels wat ik heb geleerd was Pissing in the Wind.
1: Ja, jij hoorde dat als kleine jongen?
0: Ja.
1: En toen wist je natuurlijk wel direct... Nee, dan wist je niet direct wat het betekende.
0: Nee, heb ik toen gevraagd. En wat het betekent is dus dat je niet tegen de wind in moet pissen.
1: Kijk, dat is een hele wijze les eigenlijk.
0: Nou, je schoenen nat worden.
1: Ja, nou, hartstikke mooie anekdote. Dat is toch een... Ja, dat heeft je leven duidelijk gevormd.
0: Ja.
1: Neil Young, dus Ambulance Blues. Ja, Loppersum, zeg jij, zei je net al. Maar je bent opgegroeid, of begon in Groningen.
0: Zelfert.
1: Zelfert.
0: Ieperlaan 166.
1: En hoe kwam je dan in Loppersum terecht?
0: Mijn moeder, haar ouders, die hebben haar een beetje gesubsidieerd. En toen kon je nog voor 37.000 gulden een huisje met een schuur en 43 aren boomgaard kopen. Tussen Loppersum en Garrosse weer in.
1: Ja.
0: En dat hebben ze toen verbouwd. En toen op 1 december 1975 zijn we daar naartoe verhuisd.
1: Ja, ja. Zonder je vader, begrijp ik.
0: Ja, die waren toen nog gescheiden.
1: Ja, ja.
0: Mijn vader was kunstenaar in de stad. En ja. Die had toen een vriendin. En daar is Saar, mijn zus, van gekomen.
1: Oh.
0: En ja, dus ik woon opeens in Loppersum. Ik zat opeens met een leuke Lopse kinderen op de klas. En ik was een hippie jochie. Dus die leraar die vond het vooral een beetje gek dat er opeens zo'n stadsventje op school zat.
1: Ja, en voor jezelf dan? Ik bedoel, ja, je was natuurlijk heel jong, maar ik kan me voorstellen dat dat ook een... Ja, dat heet dan een traumatische ervaring is.
0: Ja. Nou, voor mij was het leuker dan voor mijn broer. Die kwam in de klas terecht met allemaal behoorlijk stugge boerenkinderen.
1: Ja.
0: Waar hij totaal niks mee kon. En ik had wel leuke kinderen in de klas.
1: Maar ja, dat je vader en moeder uit elkaar gaan, dat is natuurlijk niet leuk.
0: Nee, ik vond het wel leuk.
1: Oh ja?
0: Ja, ik heb liever twee gelukkige mensen die niet samenwonen dan twee mensen die enorm veel spanning hebben en bij elkaar blijven.
1: Van dat had je wel door op die leeftijd?
0: Ja, ja. En dan had ik twee huizen waar we naartoe gingen en twee vakanties.
1: Ja, ja.
0: Hoewel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar want de contact bleef wel in ieder geval.
0: Ja, één keer in de week volgens mij. Ik weet niet precies hoe dat zat, maar...
1: Ja. Nou, jij dus naar Loppersum. Nou, op school, je broer ging het wat minder. Maar een alleenstaande vrouw met twee jongens.
0: Mm-hmm.
1: Dat kon wat een beetje integreren in die tijd.
0: Nou, er kwamen wel toevallig heel veel mannen langs. En ook de voetbaltrainer, die kwam zijn zoon, hele stomme lul, aanprijzen.
1: Oh.
0: Dat hij vrijgezel was en dat soort dingen.
1: Oh ja?
0: En er kwam een keer, ze kwam van de kerk aan de deur. En er kwam een keer een ontzettend dronken man. Die stond naar citroenjenever en urine aan de deur. En die was in Garrosweer naar de kroeg geweest. En die dacht, oh, daar woont... Die probeerde ook wat. En daar staan als kind bij.
1: Ja.
0: Dan denk je, nee, dat gaat nooit lukken natuurlijk. Ah. Mijn moeder was heel knap.
1: Ja, oké. Okay. Ja, een hele aparte sfeer moet dat geweest zijn.
0: Ja, ik hoorde soms... Er was een fase dat ik steeds voetstappen rond het huis hoorde.
1: Aha.
0: Maar ik kan me ook vergissen, hoor.
1: Ja, ja. Maar even verder ging het met jou in Loppersum ging prima?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, ging je naar het voetbal? Wat moet ik me voorstellen?
0: Ja, ik wou nog gevoetbald, totdat de trainer zei... Ja, die hoofd die voetbal, dat is een geit en een ketting. En mijn broer had dat gehoord en die zei dat tegen mij. Toen ben ik direct gestopt.
1: Oké. Okay.
0: Ook omdat ik toen punker wilde worden.
1: Ah, hoezo punker?
0: Nou, ik was eerst erg van ska.
1: Ja.
0: En toen leerde ik ook punkmuziek kennen. En de energie die daar zat, vond ik heel tof.
1: Maakte je zelf ook al muziek dan in
0: die
1: tijd?
0: Ja, ik was toen aan het sparen voor een drumstel.
1: Ja.
0: En heb ik voor gewerkt. En
1: wat voor werk deed je dan?
0: Mijn moeder had een etalage verzonnen met allemaal soort vogels die we figuur zaagden.
1: Ah.
0: En dan kon je ze ophangen en dan... En dan vlogen ze een beetje. Dus we hadden iets van 100 van die dingen. 100. Mijn hond ziet iemand door het raam staren. 100 van die dingen in etalage gangen. Ik had ook heel veel van die dingen gezaagd en verkocht. Ja. En dat soort dingen. Dus, ja.
1: Ja, ja. Jullie hadden gewoon een bedrijfje eigenlijk aan huis.
0: Ja, met de keukentafel.
1: Met z'n drieën.
0: Ja, dat was ook... Ja.
1: Ja. Ja, hond is een beetje van slag. Hij is... het is wel weer goed geloof.
0: Ja, ja, hij waarschuwde ons. Ja. Het stond
1: maar had je dan ook contact met de jeugd in Loppersum? Ja. Wat was je daar voor een jongetje?
0: Nou, wel sociaal.
1: Ja?
0: Ik heb laatst nog weer contact gehad met Ajot Kloosterboer. Die zit nu bij Studio Sport.
1: Ah.
0: En Ronald Bosker, van de Bosker de schaatser.
1: Aha.
0: En Sikko Colijn, die is jammer genoeg omgekomen bij een verkeersongeluk in Afrika. Die was ontwikkelingswerker.
1: Maar dat waren allemaal vriendjes uit de tijd daar in Loppersum.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, ik had wel een kringetje, ja.
1: Ja.
0: Maar ik ben sowieso heel sociaal. Ik maak snel contact.

0: Ah, dat is...
1: Denk ik.
0: Ja, dat denk jij. Maar je red je er in ieder geval wel mee.
1: Ja.
0: Het is niet zo dat je daar zat te verpieteren in Loppersum. Je maakt je heel goed. En, nou, en op jouw kamertje dan? Ja, je vertelde net al, je lag daar samen met je broer op zolder tegen de dakpan aan te kijken. Uh-huh. Maar hing er niks aan de muur? Wat was je, je fan van een voetballer of van een...
1: Nee, voetbal zeker niet. Mijn opa heeft toen later een kamer naast de keuken getimmerd. En die was voor Pablo en mij. En ze hadden allebei een hoek. En ik had toen een ratje. En posters weet ik niet. Volgens mij had ik dat niet.
0: Je had een ratje omdat je al punker aan het worden was.
1: Ja. En dan ging ik naar Slagerzicht. En dan ging ik kijken naar gekke bandjes.
0: Slagerzicht, dus in de Volkingenstraat.
1: Ja, en tegenover zat een slager.
0: Ja.
1: De BVD had daar een camera opgehangen, hoorde ik later. Dus als het goed is ben ik in beeld nog.
0: Maar Slagerzicht, dat was een anarchistisch boekhandel, toch?
1: Ja.
0: Maar daar kon je ook muziek...
1: Dus een bak met singeltjes.
0: Ja. Maar dat was wel apart, toch? Dat je een jongetje uit Loppersum met de bus naar de stad ging op zoek naar punk.
1: Nou, ik ging natuurlijk sowieso regelmatig naar mijn vader. En ik had die punk ontdekt. En ik zat in Appingedam op school en ik moest altijd langs de LTS. En dan, op den duur moest ik maar een beetje omfietsen. Want het werkte als een rode vlag op een stier. Terwijl, als je nu terugluistert naar AC/DC, dat is ook een soort punk.
0: Ja.
1: Alleen iets vrolijker misschien.
0: Ja, je hebt ook punk op de lijst staan.
1: Ja.
0: Sterker nog, het heeft de titel Punk's Not Dead.
1: Ja.
0: Waarom staat het erop?
1: Nou, omdat er een mooi verhaal bij zit. Want ik had dus een plaat van Exploited gekocht. Toen zag ik dat ze in de Vera kwamen. En toen zei ik tegen mijn moeder, ik wil er naartoe.
0: Ja.
1: En toen zei ze, ja, mag wel, maar ga ik mee.
0: Want je was 13, 14 jaar, denk ik.
1: Nou... Wel 15, denk ik.
0: Oh, okay.
1: Ik weet niet meer precies. 1982. Jij kan goed rekenen.
0: Dus jij met je moeder naar een
1: 15.
0: Punken?
1: Ja, 15. En we stonden op de tafel aan de zijkant. En al die punkers waren aan het pogoen. En ik zag hele grote hanenkammen. En het was een enorm wilde show. En Peter Wening die vertelde me later dat het was een driedaagse show in Nederland. Amsterdam, Rotterdam en Groningen.
0: Ja?
1: En in Amsterdam en Rotterdam waren dikke vechtpartijen geweest. En in Groningen niet. Gelukkig.
0: Aha.
1: En na de show vroeg ik aan een van die punkers met zo'n hanenkam, wat doe je in je haar? Toen zei hij, behangersplaksel.
0: Behangersplaksel.
1: Dus de volgende dag in Happingedam. Naar de doe-het-zelf winkel. Heeft hij ook behangersplaksel?
0: En toen liep jij ook met een hanenkam?
1: Nou, geen hanenkam, maar wel met heel opstaand haar, ja.
0: Okay,
1: en als het regent, dan was het niet zo leuk.
0: Dus samen met je moeder, na Vera, na een punkband. Want ze hield zelf ook van muziek, of was dat
1: ook meer... Ja, ze was later ook heel erg into Joe Jackson. En The Cure vond ze ook leuk. En
0: The Exploited.
1: Ja.

0: Een hele goede morgen. U luistert naar Leven in Muziek met vandaag te gast Michiel Hoving. En dat is de maker van...
1: De avonturen van Varkentje Rund.
2: Wat leid ik toch een saai en nutteloos bestaan. Heerlijk.
0: Hier in Leven in Muziek. Punkmuziek in Vera. Je was een jaar of 14, 15 zeg je. Was je toen ook al met strips bezig?
3: Ja. Ja, hoe gaat... Ik tekende strips voor de schoolkrant.
0: Ah.
3: Ik heb ze nog steeds. Heel erg...
0: Maar wat zijn je vroegste strips? Hoe kwam je in aanraking met de Donald Duck of met de Caillou?
3: Ja, mijn hele grote stapel, Suske en Wiske. En ik vond Guust was mijn favoriet.
0: Ja?
3: Omdat hij Frank Kern, die kon ze goed auto's tekenen.
0: Ah.
3: En alles eigenlijk kon hij goed tekenen. En,
0: dat zag jij op die leeftijd al heel goed, van dat is goed getekend.
3: Ja, ja, ja. En ik zei, doe heel... Ja, ja, ja, maar dat, ja, dat zag ik, ja.
0: Ja.
3: En ik vond dat heel mooi. En zelf ging ik dus ook tekenen. Maar ik was vooral geïnspireerd door de Fabulous Furry Freak Brothers.
0: De Amerikaanse strip?
3: Ja, underground strip. Die kon je bij modern papier krijgen.
0: Dat was een stripzaak, een beroemde stripzaak, ja, in de Pelsterstraat hier in de stad.
3: Ja.
0: Daar kwam jij, dan ging je eerst naar Slagenzicht, naar de anarchistische boekwinkel.
3: Nou, nee, dat was al een fase van dat punkverhaal af te maken. Nee. Al snel, toen ik een jaar of 16, 15 en een half was, dacht ik... zo krijg ik natuurlijk nooit een vriendinnetje. Ja, of zo'n punkmeisje, maar dat trok me niet zo aan. Dus toen heb ik mijn leven gebeterd. En toen heb ik eigenlijk wat ik nu nog steeds draag, een beetje Amerikaanse stijl. Pantalons en jeans en werk veel. Maar ik ben me heel erg gericht op de Amerikaanse kleding en, ja, ook de muziek.
0: En de strips dus.
3: En ook, ik ben ook herinnerde me dat ik muziek uit de jaren 70 tof vond. En toen ontdekte ik ook de James Gang.
0: Ja, ja. En, maar we waren geweest bij de Freak Brothers.
3: Ja.
0: Een Amerikaanse strip. Mm-hmm. Ging ook veel over seks en drugs, geloof ik, hè?
3: Seks een beetje. Heel veel over drugs, ja.
0: Ja.
3: Marihuana.
0: Ja. Ja. Dat sprak je ook al op jonge leeftijd aan?
3: Nou, ik rookte niet, maar ik vond het grappig. Want ze bracht het heel grappig.
0: Ja, ja. En daarmee ging jij zelf ook strips maken?
3: Nou, dat deed ik al.
0: Ja.
3: Maar ik ben wel door hem geïnspireerd, ja.
0: Ja, ja.
3: En ook Robert Crumb, hoe die een flat tekent op de achtergrond. Dat doe ik nog steeds op die manier in mijn eigen tekenfilm.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: Dat kun je nu nog zien in Varkentje Rund, de invloed van Robert Crumb.
3: Ja, ja, als je goed kijkt in de achtergrond.
0: Ja?
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Ja. In strips dus, op school. Je ging naar Appingedam. Naar de HAVO ging jij?
3: Ommelanden College.
0: Ja.
3: Dat was nu afgebroken. Ik begon in de Wilhelminastraat, volgens mij. Stond zo'n oud RSG. En dat was de oude. Toen hebben ze dat nieuwe ding gebouwd. En dat is nu net afgebroken. Maar ik was er begin dit jaar. Daar zit een digitale school, zeg maar. De DAF.
0: Ja.
3: En daar heb ik een middagje les gegeven in animatie.
0: Oh, je mocht daar als oud-leerling...
3: Ja, nou, dat hoort niet bij de school, maar het was wel op die plek.
0: Oké.
3: Okay. Het was wel gek om daar weer te zijn.
0: Ja. Ja, dat is toch bijzonder, ja?
3: Ja, ik vond het kutschool.
0: Oké. Okay. Oh ja?
3: Ja.
0: Maar je hebt het wel afgemaakt, toch?
3: Ja. Nou ja, dat komt straks, maar ik heb het wel afgemaakt, ja. Onverwacht.
0: Oké. Okay.
3: Maar dat komt straks.
0: Maar wat deed je dan met je tijd? Want je zat wel gewoon in de klas of was het een hoop spijbelen? En...
3: Nee, ik spijbelde niet. Ik zat altijd te tekenen in de klas.
0: Ah.
3: Bijvoorbeeld bij geschiedenis, dan teken ik een heel schrift vol. En die leraar werd er gek van. Die dacht, hij let niet op.
0: Ja.
3: Dus wat dan vaak gebeurde was dat hij aan het eind zei... Nou, Michiel, wat heb ik gezegd? Wat heb ik verteld dit uur?
0: Ja.
3: En dan zei ik in twee zinnen, vat ik het samen.
0: En dan was het ook goed?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Dus dat, jij kon wel goed, je examens en je hebt je diploma uiteindelijk gehaald.
3: Ja, ja, mijn hak over de sloot.
0: Ja.
3: En het was in een moeilijke periode, dus...
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Dat is rond 1984.
3: Ja.
0: Ja, dat is een hele sombere periode, moet het
3: ja,
0: zijn.
3: Ja, ja, mijn moeder was overleden.
0: Was dat onverwachts?
3: Nee, dat heeft meer dan een jaar geduurd. Maar het was al in Verg voor het stadium. Ze hebben er gewoon naar huis gestuurd. En,
0: we hebben het over kanker.
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Ja, geen gebroken arm.
0: Nee, nee. Maar vertel.
3: Dat was niet leuk. Ik heb er doorheen geleefd alsof ik immuun was ervoor. Maar ja.
0: Je hebt daar je van afgesloten of zo? Of?
3: Nee, ik sta er juist heel erg voor open.
0: Ja?
3: Ja, want dat is ook weer een verhaal. Jeroen Klaver, mijn beste oude vriend, zijn moeder was overleden. Was 84. Dat was vorig jaar en twee jaar geleden. En ik was daar en ik was heel liefdevol uitvaart. En met hele mooie verhalen en dit en dat. En foto's van haar hele leven. En toen de volgende ochtend werd ik wakker. En toen kon ik alleen maar janken.
0: Ja, ja.
3: Want ik dacht, dat heeft mijn moeder niet gehad.
0: Ja.
3: Die was 40.
0: Ja. Ja. Ja. Dat moet een verschrikkelijke tijd zijn geweest. Als je moet er wel over kunnen vertellen, maar kun je ons meenemen wat er gebeurde en wat dat met jou deed?
3: We woonden dus, we woonden met z'n drietjes in een boerderijtje. En toen mijn moeder ziek werd, toen kwamen mijn opa en oma er bijna fulltime bij. En mijn moeder vond dat mijn broer naar de kunstacademie moest in Groningen. Dus die had een kamer geregeld.
0: Ja.
3: Dus die zat op de kunstacademie halverwege het jaar. En toen is zij overleden. En daar was ik echt blij om, want het was echt niet meer te doen.
0: Een lijdensweg.
3: Ja. En,
0: ze lag ook gewoon in bed de hele tijd.
3: Ja, ja.
0: Ja? Dus jij was ook alleen met haar en je opa en oma?
3: Ja.
0: Ja.
3: En een tante, zo weet ik veel. Waren wel veel mensen hoor. Ik was nooit alleen met haar.
0: Ah.
3: Ik was nog te jong daarvoor. Ze hebben me heel erg in de luwte gehouden zelfs. En dat kan ik me ook voorstellen. Maar, ja. Toen is mijn tante door de week bij mij komen wonen. In ieder geval eten maken en slapen en weet ik veel. En dan kwam in de weekenden kwam mijn broer terug uit de stad. En dan waren we met z'n tweeën.
0: Nadat je moeder was overleden, begrijp ik.
3: En toen op de deur werd het ook te veel voor mijn tante. Toen zei ze, nou, jullie zijn nu 17 en 19. Dus jullie zijn oud genoeg om het zelf te doen.
0: Oh.
3: En toen hebben we een hele grote puinhoop van gemaakt. En toen kwamen mijn opa en oma onverwacht langs. En die zeiden, hey, onze dochter, wat gaat dat zo mooi voor elkaar. En jullie maken er een puinhoop van. En, maar wel leuke feestjes gegeven. En ik oefende in de schuur met de band. Toen drumde ik.
0: Yeah.
3: En laat naar bed. Heel veel spijbelen. Koken, patat koken. En ik was toen heel erg in toe koken. Dus ik heb toen leren soufflé maken. Aten we 3 dagen achter elkaar soufflé. Of ik dacht, lever is goedkoop. Kocht ik een kilo lever. En na 3 dagen waren we echt helemaal zat van die lever.
0: Maar je moest gewoon met z'n tweeën, gewoon zelfstandig. Je moest je zien te redden daar in dat huisje.
3: Ja,
0: en dat ging wel goed.
3: Ja.
0: Ja.
3: Of misschien ook niet hoor.
0: Uh-huh.
3: Maar voor ons was het goed genoeg.
0: Ja, ja. Nou ja, je hebt het overleefd in ieder geval.
3: Ik ben een zelfstandig mens. Maar de gemeente Groningen had wel geregeld dat we ook wat geld kregen. Dus dat was wel tof.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Ah.
3: Gemeente Loppersum zei ik, hè?
0: Je zei gemeente Loppersum. Ik hoor het goed, ja. Nou, dat is een zwarte tijd in jouw leven. Laten we er even bij komen met muziek. De James Gang.
3: Ja.
0: Past dat nog in deze tijd?
3: Ja, ik was toen dus niet meer van de punk en het lawaai. En ik ontdekte dat ik de jaren 70 muziek heel tof vond. En ik kende de James Gang niet. En toen hoorde ik Funk 49. En toen dacht ik, ja, dit is tof. Toen heb ik allemaal platen gekocht van de James Gang. Toen bleek dat ze met 3 toffe nummers hadden. Namelijk The Bomber, Walk Away en Funk 49.
0: Gaan we naar luisteren.

0: De James Gang Funk No. 49 uit 1970. Een plaats uitgekozen door Michiel Hoving, mijn gast. Ja, we net dat hele nare verhaal over je moeder, over de dood van je moeder gehoord.
1: Ja.
0: Heeft dat verder in je leven nog een rol gespeeld?
1: Ik dacht, ik ga ervoor.
0: Ja?
1: Ja, mijn moeder was heel jong, dus die had echt zoiets van, ja, shit, ik kan nog zoveel willen doen. En dus ik dacht, ik ga alles doen. En dat heb ik ook gedaan.
0: Ja, ja. Maar wat hield
1: je... Nou, niet qua drugs hoor, maar gewoon niks laten liggen. En,
0: okay.
1: En gewoon heel erg je passie volgen. En niks in de weg laten staan.
0: Ja, ja. En dat heb je dus ook duidelijk gedaan. Heel veel verschillende dingen. Heel veel in de kunstmuziek en animatie.
1: Mm-hmm.
0: Zoiets als de dood. Ik bedoel, je hebt het op hele jonge leeftijd meegemaakt. En je werkt voor het Klokhuis. Is dat iets wat ook weer in vakketjes rund terug is gekomen of komt?
1: Nee, ik fantaseer wel eens dat als ik hoor dat ik doodga, dat ik dan nog één varkentje rund maak waarin hij ook doodgaat.
0: Ah, oké. Okay.
1: Maar ik weet niet of dat leuk is.
0: Maar bij het Klokhuis, daar hebben ze vaak van die thema's. Het is dan nooit voorgekomen dat het gaat over doodgaan. Kun je daar iets over maken?
1: Nou,
0: het
1: zou best kunnen zijn hoor, dat wel is gebeurd.
0: Maar het is je niet bijgebleven dan?
1: Nou, ik heb er niks over gemaakt.
0: Ah, oké. Okay.
1: Okay. Maar dat thema kan wel langs zijn gekomen.
0: Ja. Varkens rond Klokhuis gaan we het straks nog even hebben. Want daar ben je nog in dit verhaal nog lang niet aan toe.
1: Nee joh.
0: We zitten dus... in Loppersum. Heb je nog lang in Loppersum gewoond?
1: Nou, ik slaagde onverwacht voor de HAVO.
0: Ja.
1: En ik had me nergens voor opgegeven. En dus ik zat thuis. Toen kreeg ik een brief van de militaire dienst.
0: Oh ja.
1: En toen de vader van mijn toenmalige vriendin, die heeft toen een brief geschreven en gezegd, je gaat naar de kunstacademie.
0: Die heeft jou een brief geschreven?
1: Nee, de militaire dienst.
0: Oh, dat meen je?
1: Voor mij. En dus ik kreeg uitstel. En toen zat ik een jaar thuis. Toen heb ik leren gitaar spelen. Want ik vond drummen leuk, maar ik miste toch iets. En...
0: Dit klinkt heel warrig, Michiel.
1: Warrig?
0: Ja, je hebt een schoonvader of een vader van je vriendin.
1: Ja.
0: Dat is een van je grote liefdes trouwens, ja. Hè?
1: De moeder van mijn twee oudste kinderen.
0: Precies.
1: Ja.
0: Ja, jong hebben we elkaar ontmoet.
1: 18, 16.
0: Ja. Je bent vrij lang bij geweest. Maar
1: ja.
0: die had je toen nog maar net ontmoet. Schoolverliefd natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaat haar vader jou vertellen wat je moet gaan doen.
1: Ja, ik denk dat ze het wel leuk vond. Ik kwam wel eens mee naar huis. En ze zagen wel dat ik wel dingen deed. En
0: wat voor dingen deed je dan dat ze hem dat opviel?
1: Muziek en tekenen. En haar moeder was ook kunstenaar. Ook nadat ze werkte. Ze werkte en ze was kunstenaar.
0: Yeah.
1: En haar vader was intellectueel. En ja, dat was een hele grote klik.
0: Aha.
1: En ze zagen wel dat wij daar met z'n tweeën woonden. En dat eigenlijk niet zoveel mensen waren die ons om ons bekommerden.
0: Ja, ja.
1: En,
0: want jij woonde toen met jouw vriendin daar?
1: Nee, ja, die was er wel vaak. Maar ik woonde dus eerst met mijn broer.
0: Pablo.
1: Ja, waar we een brommers aan het sleutelen.
0: Ah.
1: En zaterdags bier drinken. Sowieso bier drinken. En patat bakken.
0: Ja, ja. En je vader, speelde die toen nog een rol?
1: Nee, die was een beetje... Omdat hij dus een moeilijke periode had. Toen zijn werk niet meer hip was. Die was nogal afgezakt. En die kon niet zoveel voor ons betekenen.
0: Aha.
1: En
0: dat was meer andersom.
1: Was ik ook blij om hoor. Want dat was niet echt leuk.
0: Oh.
1: In die tijd.
0: Want, maar
1: drank.
0: Ah, oké. Okay.
1: En dan heel gek doen.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus,
0: dan bleef je liever uit de buurt op dat moment.
1: Nou, ik kwam wel eens langs en ik zocht hem wel eens op. En hij heeft ook wel dingen gezegd in mijn leven waar ik echt wat aan heb gehad. Zoals, ik zat toen op de Minerva en ik vond het eerste jaar heel leuk. Maar het tweede jaar vond ik niet leuk. Want het was AV en het was kunst met grote K.
0: AV, dat is audio, video.
1: Ja, de K van klootzak. Nee,
0: oh.
1: Kut, weet ik veel. In ieder geval, dus ik dacht ik moet hier weg.
0: Ah.
1: En toen... Ondertussen had ik ook een keer een filmpje gemaakt voor de Minerva. En dat werd ik opgestuurd als sollicitatie voor een programma in Hilversum.
0: Yeah.
1: Onrust. En toen mocht ik naar Hilversum komen als 19-jarige jongen. En toen zei ze, ja, je werk is te gek. En ik had nog maar één filmpje gemaakt. Hè. Maar je bent veel te jong en je woont veel te ver weg.
0: Oh.
1: Bro van Splunteren zei dat.
0: Oh, lekker
1: dus,
0: is dat.
1: Ja, dus ik was helemaal met de trein.
0: Hij laat je
1: gekomen.
0: Wel helemaal
1: ja,
0: het gewoon
1: precies, jongen. Komen. Maar het was zo'n grote eer.
0: Okay.
1: En dat heeft me ook heel veel zelfvertrouwen gegeven.
0: Okay.
1: Dus toen ik de Minerva niet uitdagend vond of daar niks leren. Toen heb ik me opgegeven voor de Filmacademie in Amsterdam. En daar werd ik aangenomen. En toen moest ik een huis hebben. En toen zijn we met z'n tweeën naar Amsterdam verhuisd. In de Bijlmer. Ik woonde
0: nog even voor dat moment. Je zei, je was klaar met de HAVO. Had je toen zelf nog een idee wat je wilde worden?
1: Nee, ik had me nergens voor opgegeven. Ik wilde kok worden.
0: Oké. Okay. Maar Kok, dat is niet serieus geworden.
1: Nee, die vader van Jennifer die zei, nou moet je dit doen, matgek. Ja.
0: Is dat een kenmerk van jou, dat de andere mensen beter weten wat jij moet gaan doen dan...
1: Ja, gisteren nog.
0: Oh ja?
1: Ja, mijn dochter.
0: Wat dan?
1: Nou, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal.
0: Oké. Ik ga je niet vertellen.
1: Nee.
0: Oké. Dan gaan we naar muziek. Ja, het is weer al een beetje... Je zit een beetje jaren 70 muziek, ja. Veel gitaar. En dat is dit denk ik ook, hè?
1: Ja, want toen we in de kasten van mijn moeder in Loppersum keken naar de platen... toen stond dit er ook. Dat had ik heel lang niet gehoord.
0: Little Feat.
1: En ik vond het echt te gek.
0: Dat is met Lowell steeds, George?
1: Ja, die te vroeg overleden.
0: Ja.
1: Maar ontzettend goede slide guitarist.
0: Ja, en waarom gaan we naar dit nummer luisteren? Fat Man in a Bathtub?
1: Ja, ik moest wat kiezen.
0: Oké.
1: Kijk, als je gezegd had, je mag 6 uur en je mag 30 nummers kiezen... dan had ik er nog wat meer gedaan.
0: Het is niet omdat het zo'n titel... dan zie je niet direct een cartoon voor je.
1: Nou, dat helpt wel mee, ja.
0: Laten we luisteren naar Little Feat.

0: uit 1973 van de plaats Dixie Chicken, Little Feet en The Fat Man in the Bathtub. Die hoes is trouwens ook een hele mooie getekende hoes, hè?
1: Neon Parks, ja, die tekenen al, of schilderen al hun hoesen, vroege hoesen. Ja.
0: Was je daar als jonge jongen ook al door gegrepen?
1: Ja, en Weasels Rip My Flesh van Frank Zappa is ook zo'n hele mooie geschilderde hoes.
0: Ook van hem, van die Neon Park?
1: Nou, ik weet niet, het lijkt er wel op, ja, maar het is een man die zijn wang scheert met een soort fret of iets wat met hele scherpe nagels.
0: Oh ja.
1: Wezel natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja. hoe staat het ondertussen met je eigen muziek? We zijn net bij de overgang van Groningen dat je naar Amsterdam gaat. Ja. Je Groningen maakt je al muziek, toch?
1: Ja, op de manier van kwam ik Jeroen Klaver tegen. Dat was zo'n hele vette psychobilly met een joekel van een kuif die enorm opviel uit Hoorn.
0: Dat was ook met de staande bas? Of,
1: ja. En die was toen al een beetje aan het spelen met Ruud Axe, die zong. En toen kwam ik erbij en toen kwam Sjoerd Wagenaar, die drumde. En we hebben heel veel op straat gespeeld. Heel veel optredens overal gedaan eigenlijk. Misschien wel elke kroeg van Groningen.
0: Ja, rockabilly.
1: Ja, hele snelle rockabilly, psychobilly-achtig. Bijna, bijna geen covers.
0: Maar... Kitty Hawk, Bomberbilly, dat was de naam van je band?
1: Ja. Ja. Hebben we verzonnen in de kantine van de Minerva.
0: Was dat de eerste serieuze band waar je in zat? Of,
1: wel de eerste succesvolle, ja.
0: Eerste succesvolle, oké. Okay. Er waren een aantal bands aan vooraf gegaan.
1: Ja, toen speelde ik nog blues. En dat is ook weer zo'n verhaal. Dat was een bandje dat heette Catch a Coyote. Mijn vader die kwam vaak in de pres. En die had daar opgeschreven.
0: Pres in het café daar in Noorderplantsoen.
1: En die had opgeschreven over zijn zoon. Die zat in een band en die was op de Engelse televisie geweest.
0: Oh, ja.
1: Hoe heet het dan? Ja, de BBC. En toen werden we ingehuurd voor een optreden daar. We waren dus niet goed en heel jong. Dus wij daar eerste optreden in Groningen was in de Bres. En het was een drama.
0: Ja, ja. Maar wel een trotse vader.
1: Nee, die mocht de kroeg niet meer in op dat moment.
0: Oh, die had een kroegverbod weer.
1: Die had daarvoor al de bond gemaakt.
0: Oké. Okay. Maar je was naar de Minerva gegaan. Dat duurde een jaar. Toen was je er eigenlijk ook al klaar mee.
1: Het eerste jaar vond ik leuk. Het tweede jaar was niet leuk.
0: Want je ging daar naartoe voor de filmpjes, begrijp ik.
1: Ja, sowieso. Ik vond het eerste jaar... Ik was aangenomen op mijn tekeningen. Maar ik wilde filmpjes maken.
0: Hoe kwam je daarbij dan?
1: Tekenfilms. Ja, ik had toen zo'n videorecorder, een VHS met zo'n ronde knop. En dan nam ik Word Vervolgd op met Wouter Sips. En daar was van die Warner Brothers cartoons in. Met Roger Rabbit en Daffy Duck en Foghorn, Leghorn. I said Foghorn, Leghorn. En dan nam ik dat op en dan ging dat beeld voor beeld ging dat afspelen om te kijken hoe dat eruit zag.
0: Aha.
1: En dat heb ik toen zelf ook geprobeerd met Super 8. En het was klote werk.
0: Ah, ja.
1: En toen op de Minerva hadden ze wel een U-matic. Dat is een hele goede videomachine.
0: Yeah. Daar
1: kon je ook beeld voor beeld mee opnemen. En heb ik toen een kleine animatie gemaakt. Voor een promotiefilm voor de Minerva. Warm genoeg.
0: Aha.
1: En dus toen merkte ik dat het leuker was om met een videocamera of een videorecorder te werken dan met film.
0: Ja, ja.
1: Dat was te ingewikkeld.
0: Hey, we gaan het straks nog uitgebreid hebben over jouw filmpjes. Maar het eerste uur van Leven in Muziek zitten we op. Straks nog veel meer hier over Michiel Hoving. En natuurlijk ook over...
2: De avonturen van Varkentje Rund.
3: Wat leid ik toch een saai en nutteloos bestaan. Heerlijk.
4: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
5: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
4: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
5: bijzondere verhalen
4: en prachtige plekken.
5: Zet je zomer in beweging. Rondje Zummer vaart maandag verder van Holwierde via Appingedam en Ten Post naar Uithuizen.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 9 uur.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Withercomb. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Withercomb, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
17: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
18: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
17: Wijzerweg, Groningen.
19: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
20: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
23: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
24: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
23: Check werkerbijwagenborg.com.
25: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
23: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
26: Radio Noord.
27: Leven in muziek.
28: Met René Walhout.
29: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
0: Hey, goedemorgen, welkom terug in Leven in Muziek met vandaag te gast Michiel Hoving, de maker van de bekende tekenfilmserie Een Varkentje Runt uit Klokhuis. We hebben in het eerste uur uitgebreid gehoord over zijn bewogen leven in onder meer Loppersum. En we waren een beetje beland bijna in Amsterdam, geloof ik, Michiel. Uh-huh. Je had net verteld hoe jij jezelf hebt leren animatiefilmpjes maken. Uh-huh. Door naar ja, gewoon wordt vervolgd op te nemen. Dat was een strip...
1: Met Han Pekel.
0: Han Pekel uit... dat was een programma op de televisie. Dat nam je dus op je VHS-bandje. En dan ging je beeldje voor beeldje kijken hoe dat moest.
1: Ja, zo'n heel ruizig beeld had je. Dat was nog heel... primitief.
0: Ja, ja.
1: Tegenwoordig kan iedereen zijn televisie stilzetten en dan staat helemaal stil.
0: Maar dat was wel het begin van de carrière waarin jij natuurlijk groot in bent geworden. Dat moment dat jij aan die...
1: Toen heeft het nog een poos geduurd voordat ik zelf echt ging animeren.
0: Oké.
1: Want ik ging toen eerst naar de Minerva en daar heb ik klei-animaties gemaakt.
0: Ja.
1: Maar ik zag wel hoe ze het deden en ik was er heel erg op gefixt.
0: En, het staat wel achter in je hoofd zo van, daar moet ik iets mee. Of uiteindelijk zo is het er wel uitgekomen.
1: Ja, want ik zat dus op de filmacademie het eerste jaar. We zijn weer van alles met camera en geluid en regie en script en van alles wat. Vond ik hartstikke leuk.
0: Hoezo filmacademie trouwens? Ik bedoel, waarom dacht jij, daar ga ik heen? En hoezo kon jij daar zomaar terecht?
1: Nou, ik heb me aangegeven en ik had een paar filmpjes gemaakt. En ze zagen dat ik het kon, denk ik.
0: Oh ja?
1: Ja. En ik had strips en tekeningen bij me. Ik heb op de filmacademie ook voor medestudenten heel veel storyboards getekend.
0: Aha.
1: Op de deur had ik daar bijna een soort handeltje in.
0: Ja, ja. Dus je ging naar de filmacademie niet zozeer om daar zeg maar speelfilms te maken, maar echt animaties ook.
1: Ja, ik stond helemaal open voor alles.
0: Ah.
1: Maar ze zagen wel aan me dat een speelfilm maken, dat was niet echt mijn ding. En... Dat was ook heel moeilijk om op de regieafdeling te komen. Dan moest je echt in een soort psychotherapie. Het was allemaal heel serieus en heel... alsof het heel moeilijk is allemaal.
0: Kon je een beetje aarden daar in Amsterdam tussen de artistieke figuren?
1: Ja, natuurlijk. Als je in Loppersum kan aarden, dan kun je overal aarden.
0: Daar zeg je wat.
1: En ik woonde dus in de Bijlmer, ook tijdens de Bijlmerramp.
0: Oh.
1: Met Jennifer.
0: De Bijlmerramp, 1992 hebben we het over.
1: Ja, zoiets, ja. Ja.
0: Jullie
1: ja.
0: woonden daar in zo'n flat, waar op dat moment het vliegtuig dus niet op viel, maar...
1: Vlakbij.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja, ik zag een grote wolk uit het keukenraam, zag een grote wolk opstijgen.
0: Ja?
1: Denk ik, dat is het tankstation, dan gooi ze weg. En dat was... Maar gek genoeg, volgende dag gewoon weer naar school. Ik ben er wel even gaan kijken, hoor.
0: Ja, ja.
1: Ik zag 9 verdiepingen in de fik en ik denk, ik moet even mijn familie bellen. Hallo, opa en oma, er is een ramp gebeurd, maar bij mij is alles ook oké, hoor.
0: Ja, ja.
1: En... bewogen tijden.
0: Ja, maar het leven ging gewoon door.
1: Pas toen die herinnering of die herdenking er was, toen dacht ik van, what the fuck, daar was ik gewoon bij.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Hoe werkt dat dan? Hoe komt dat op zo'n moment pas binnen?
1: Ja, dat is een manier van leven. Zo heb ik ook de dood van mijn moeder ervaren. Ik ging gewoon door. Ik was altijd bezig. Ik ben altijd gefocust. Ik ben altijd enthousiast. En ik moet altijd dingen doen en dingen verzinnen.
0: Je raakt niet overmand door emoties, maar...
1: Ik vind het wel erg, maar... Maar ik moet vooral door.
0: Ja, ja. Oké.
1: En pas op latere leeftijd word ik wat melancholieker. En zit ik zelfs op de radio te janken.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, janken. Overslaande stem.
0: Oké. Okay. Je was daar dus actief op die filmacademie. Dat ging allemaal voorspoedig?
1: Ja. Ik vond het heel erg leuk. En ik heb er heel veel geleerd. En maakte goede vrienden. Theo van Gogh die kwam spreken op ons eerste kamp, zeg maar.
0: Ja. Yeah.
1: En ik vond dat lul. Maar ik vond het wel een grote eer dat hij er was.
0: Oké. Okay.
1: Het was heel leuk. Vooral met vrienden. En,
0: maar wat heb je daar geleerd?
1: Nadenken over verhaalstructuren. Plotjes. Gewoon doen, eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: En, maar ik merkte wel dat regie en omgaan met acteurs en cameramensen en iedereen die een mening heeft, dat vond ik moeilijk. Omdat ik heel eigenwijs ben.
0: Ah.
1: Dus op den duur dacht ik wel van... En toen hadden ze daar Amiga-computers staan. En daar had ik geleerd bij weer die vader van Jennifer. Die had een Amiga en daar zat Deluxe Paint op. En daar kon je animaties op maken. Wel ingewikkeld, maar het kon.
0: Okay.
1: En toen had ik stage... jaar. En toen heb ik Bram Versplunteren weer gebeld. En toen
0: van de VPRO?
1: Ja, waar ik eerder al contact mee gehad. Die had gezegd van, je woont te ver weg. En je... Dus ik woon er nu in de buurt.
0: Oké.
1: Okay. Amstelveen en de Bijlmer is vlak bij elkaar.
0: Dus nu moest hij wel ja zeggen?
1: Hij moest wel ja zeggen. En ik had het domme plan, of het heet het goede plan eigenlijk. Ik zei, ik wil graag tekenfilms maken voor Onrust, dat programma.
0: Dat is een beetje een jongerenprogramma, geloof ik.
1: Ja,
0: een
1: legendarisch jongerenprogramma. En hij zei, ja, is goed joh. Maar toen had ik nog geen enkel tekenfilmpje gemaakt op die Amiga.
0: Oh.
1: En toen heb ik een soort filmpje over campinggas gemaakt. En toen ging die stage lopen. En toen zat ik op die vergadering, redactievergadering. En ze zeiden, ja, we gaan een driedelige serie maken over vreemd in Nederland. Michiel, wil je daar 3 filmpjes voor maken? Ik zei, jazeker. En dus toen ben ik aan het werk gegaan. Ik had zelf toen een dikke Amiga gekocht, want we hadden het huis in Loppersum verkocht. Dus dat geld had ik toen mede geïnvesteerd in een motorfiets en in een hele goede Amiga.
0: Ja.
1: Dus ik kon thuis gewoon takefilms maken. Dan zat je wel de hele dag voor zo'n flikkerend scherm.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen ik die 3 filmpjes had gemaakt, toen had ik ook ontzettend ontstoken ogen. Ik was helemaal kapot.
0: Ai.
1: En bij de stagebespreking in Hilversum was ik ook niet aanwezig. Was ik vergeten.
0: Oh.
1: Maar die filmpjes die zijn nog steeds heel erg leuk. Je kan direct, dat zijn dus mijn eerste werk.
0: Hoe heet die? Burpee?
1: Blurpee.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Over een ruimtewezentje die neerstort op aarde. En direct een cursus hoe word ik Nederlander in de bus krijgt. En dan de dingen die hij moet doen verkeerd doet. En denkt dat hij zijn haring moet uitlaten in plaats van zijn hond.
0: Omdat hij de 6 en de 9 door elkaar
1: haalt. Ja, precies, ja.
0: Ja, grappige filmpjes. Kan je nog gewoon uitzenden. Trouwens, je kunt ze terugvinden op YouTube.
1: Ja.
0: Maar dat was je stage.
1: Ja.
0: En daarmee is dan ook de studie klaar?
1: Nee, toen liep ik nog een stage bij een commercieel bedrijf. Die maakte leaders voor tekenfilmprogramma's. Zoals Team Fortaal. Dat waren van die trillende lettertjes. En ze maakten heel veel opdrachtfilms voor Albert Heijn en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Het was in de zomer, dus het was heel rustig.
0: Ik kan me voorstellen dat jij liever die vrije filmpjes van de VPRO maakt.
1: Weet je, het is ook een uitdaging om iets te maken wat heel saai is.
0: Oh,
1: om dat leuk te maken.
0: Ja.
1: Ik heb volgens gezegd, waarom weet ik het? In een ander interview van het lijkt me echt leuk om een hele, zeg maar, iedereen is ontslagen en dan maak ik een filmpje en dan is het toch nog grappig.
0: Ja, ja.
1: Dus die uitdaging vond ik wel heel uitdagend. En het was ook goed betaald werk. En ik had veel werk, want ik vanuit beeldwerk, toen ik stopte met die stage, toen zagen ze dus van, nou, die kan wel wat. Dus ik werd overal ingezet voor Unilever, Ahold, ING.
0: Wat maakte je bijvoorbeeld voor Unilever? Weet je nog een filmpje die je daarvan had gemaakt?
1: Nou, wat ik in ieder geval heb gemaakt was bij de invoering van de euro. Daar hadden ze allemaal ideeën over dat dat niet moest op de manier dat het toen ging.
0: Zoals de regering dat wilde.
1: Ja, precies. En daar heb ik allemaal filmpjes over gemaakt. En voor hun.
0: Waren dus wel dwarse filmpjes.
1: Ja,
0: maar dan wel van het grote geld.
1: Soms wel, ja. Nou, ik heb ook een keer een instructiefilmpje gemaakt voor de Rabobank. Met Bob Fosco als acteur. En dan wordt hij door de computer aangesproken. En dan wordt hij met een hand, met zijn kop het computerscherm ingetrokken. Dus het was altijd wel een randje, maar ook wel weer een vriendelijk randje. Net als Vorkertje Rund eigenlijk.
0: Okay.
1: Want het heeft ook een randje, maar het gaat niet over te schreven. Het is niet grof of zo.
0: En al die ondernemers, die grote bedrijven, die gingen altijd akkoord met dat randje?
1: Ja, anders hadden ze me niet gevraagd. En ik was toen hip, hè. Iedereen wilde
0: jij
1: met
0: was
1: mij
0: hip?
1: Werken. Ja.
0: Ja, vertel, hoe was jij hip dan?
1: Nou, ik was een van de eerste jonge mensen die kon animeren met een computer. En daarvoor was animatie altijd met de tonerstudio's met 16 mm ingewikkeld, duur.
0: Ah.
1: En ik verdiende goed geld, maar dat kwam omdat ik nog altijd veel goedkoper was dan andere animaties.
0: Ja, ja.
1: En het was nieuw.
0: Oké. Het was natuurlijk ook begintijd van internet, denk ik.
1: Ja, dat kwam daarna.
0: Ah.
1: Ja. En toen moest ik voor het ministerie van Volksgezondheid een filmpje maken over RSI. En dat moest in het programma Flash. En ik werkte altijd.
0: Flash, dat is een computerprogramma, een tekenprogramma.
1: Een heel tof programma, wat inmiddels niet meer bestaat. Dus in die tijd leerde ik daarmee werken en ik werd verliefd op Flash. Omdat het veel toffer was dan alle programma's waar ik daarvoor dacht. Je kon geluid importeren in het programma. En lipzinken in het programma. In plaats van dat je dat later moest. Nou, het was heel ingewikkeld daarvoor. En toen werd alles heel simpel. En toen heb ik tijdens het maken van het filmpje over RSI. Filmpjes over RSI. Heb ik ook een filmpje gemaakt over een schaap. Ergens in Amerika. En je had toen een website in Amerika. Hotwired en Animation Express. En die had ik dan toen.
0: Hotwired.
1: Ja. Wired bestaat nog steeds.
0: Ja.
1: Hotwired was toen hip. Met
0: dat was een internet.
1: Flashfilmpjes. Ja, in San Francisco. Ik ben op den duur ook nog op bezoek geweest.
0: Ah.
1: Maar ik had dus het allereerste filmpje wat ik had gemaakt voor mezelf daar naar hun toe gestuurd. En toen zeiden ze, oh, die willen we wel hebben. En dan sturen we een cheque van $850. En dus ik kreeg in de bus, ik woonde inmiddels in de stad, aan de Oostelijke Handelskade in
0: Amsterdam.
1: kreeg ik een brief uit Amerika met een cheque erin, met 850. Dus ik de bank bellen van, ja, ik heb een cheque gekregen uit Amerika. Ze zei, stuur me naar een adres in Leeuwarden met je nummer achterop zetten en dan komt het wel op je rekening. Zo ging het ook.
0: Zo ging dat in die tijd.
1: Toen heb ik nog een aantal megafilmpjes voor hun gemaakt ook. En nog voor een ander flash. Voor het schreven flash. Het was het eerste wat bewoog op het internet. Hè?
0: Ja, ja.
1: Internet, dat weet niemand meer. Het was een soort woestijn.
0: Maar jij was bij de geboorte van internet. Jij hebt het vormgegeven.
1: Nou, het eerste wat bewoog was flash, ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: En daarvoor moest je gewoon wachten om een foto te downloaden.
0: Ja.
1: Flash was heel efficiënt qua kilobytes. En het enige wat kilobytes opslokte was geluid.
0: Ja.
1: Dus die eerste flashfilmpjes hebben ook allemaal heel slecht geluid. Heel lage, heel krakerig is het. Wat ook heel tof was, waar ik heel veel van gebruik.
0: Maar aan de ene kant maakte je dus filmpjes voor de grote bedrijven, de Albert Heijn, de Unilever. Ja. En aan de andere kant maakte je
1: underground.
0: Underground filmpjes.
1: Ja,
0: ja.
1: Wilde underground filmpjes.
0: Toen heb je ook zo'n serie over zo'n, hoe heet het, Ugly Mean Chickie.
1: Ugly Mean Chickie, ja.
0: Is dat uit die tijd ook?
1: Ja, en heb ik toen ook een videoclip gemaakt voor Peter Pan's Pete Rock.
0: Ah, kijk. Maar niet voor het liedje waar we naar gaan luisteren.
1: Oh.
0: Toch?
1: Dat komt dan straks.
0: Nee, we gaan wel luisteren naar Peter Pan's Pete Rock, maar je hebt een ander liedje op de lijst gezet.
1: Nee, dat waren vriendjes van me. En ik was toen, omdat het zo goed ging met de business, had ik een huis gekocht in Blijham. En toen kwam 9-11.
0: Ja.
1: Waardoor al mijn opdrachtfilms. Nee, sterker nog. Ik had dus een vaste gig elke week in Amerika.
0: Nou, laten we jou. We hebben net jouw klim naar de top van de berg meegemaakt. Alles gaat goed.
1: Ja.
0: Het geld stroomt binnen, bij wijze van spreken. Of ook letterlijk.
1: Moest wel heel hard werken, maar.
0: Ja. En toen Peter Pan Speed Rock.
1: Daar was ik toen fan van, ja, in Amsterdam.
0: En waarom naar Rocket Fuel?
1: Omdat het wild is. En in die tijd was het echt ook vooruitstrevend of zo. Nu niet meer, maar.
0: Ga er maar even voor zitten.
2: A blue 1972 Plymouth Roadrunner. If you have any information related to this insidious, senseless and violent crime, please call 1-800-4-CRIME. Now, back to the hits that made America great.

0: Peter Pan, Speedrock en Rocket Fuel hier in Leven in Muziek. Waarin ik praat met Michiel Hoving, de maker van Varkentje Rund. Maar dat niet alleen. Hele ja, underground filmpjes maakte jij in de begindagen van internet. Onder meer Ugly Mean Chicky. Mm-hmm. Was ook heel Amerikaans wat jij maakte.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik heb later ook Crokey Chips reclames gemaakt. En toen dachten ze, zelfs het werk vonden ze tof, dachten ze dat dat Amerikaans was.
0: Oh ja?
1: Maar ze echt verrast dat het uit Nederland kwam.
0: Oké. Okay. Maar even nog die Ugly Mean Chicky.
1: Ja.
0: Ja, dat kan je sowieso niet op televisie uitzenden. Want het was wel heel erg grof, hè?
1: Ja, best wel.
0: Ja, maar wat, maak je graag een beetje grove...
1: Nou, toen kon het.
0: Toen kon het?
1: Ja.
0: Ja. Maar op internet kan het nog steeds, denk ik? Of?
1: Ja, oh ja, zeker. Ja.
0: Ja. Maar hoe kwam je bij het idee van Ugly Mean Chicky?
1: Ja, ik was toen begonnen met die website, hoving.com.
0: Oh ja.
1: En toen was ik, ik had er 5-6 filmpjes op staan. En toen kreeg ik opeens heel veel fanmail uit de hele wereld. En toen bleek dat ik Macromedia Website of the Day was. En want mijn idee was, ik maak een website en dan zet ik elke dag... Of elke week zet ik er een kort tekenfilmpje op wat ik snel gemaakt heb.
0: En ook echt gericht op de internationale Amerikaanse markt, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ja,
1: ja. En ja, god, ik heb gewoon fantasie, dus dan ontstaat dat.
0: Mm. En dat was naast het werk wat je deed om je boterham mee te verdienen.
1: Ja.
0: Dat ging hartstikke goed en je noemde het net al. Je vertrekt uit Amsterdam.
1: Ja, naar Blijham.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want?
1: We woonden aan de oostelijke handelskade en dat werd helemaal volgebouwd. Toen ik kwam wonen was het een soort rangeerterrein met valken en hazen.
0: Ja.
1: En het werd helemaal volgebouwd. En mijn oudste zoon werd toen geboren en toen waren ze op 6 meter afstand het damband aan het inslaan. En Jennifer werd ziek. En toen zijn we naar Groningen gegaan en toen dachten we, het is eigenlijk ook wel tof om in Groningen te wonen. Toen zijn we wezen zoeken. En uiteindelijk door toeval kwamen we in Blijham terecht. En het lullige was dat ik verdiende dus echt goed veel geld.
0: Ja.
1: Het lullige was toen ik mijn handtekening zette onder de hypotheekakte. Dat was ongeveer precies het moment dat de internetbubbel burstte.
0: Aha.
1: Dus in plaats van dat ik elke week het filmpje kon maken... stond er nog 13.000 gulden open.
0: Aha.
1: Dus dat gaf stress en toen ben ik dus weer teruggegaan naar de opdrachtfilms... Waar ik nog contacten had. En daar kon ik gelukkig aan het werk. Met die bijvoorbeeld Unilever.
0: Ja.
1: En, maar toen kwam 9-11. En toen stopte dat ook. En toen knalde mijn huwelijk uit elkaar. En toen hebben we het huis verkocht. En toen woonde ik vanuit een 500.000 pand. Opeens in een staakerf langs het Van Starkenborghkanaal.
0: En je eentje?
1: Ja.
0: Terug naar af?
1: Ja.
0: Ja.
1: Toch een mooie tijd.
0: Ja, ja, ja, want?
1: Nou, vuurtje fikken.
0: Ja, ja.
1: Ik was natuurlijk workaholic al 10 jaar.
0: Ja, ja.
1: En dat was het eerste moment in mijn leven na die tijd. Nou, misschien wel langer dan 10 jaar. Want op school was ik ook workaholic. Dat ik tot rust kwam en heel goed mezelf terug werd gewerpen.
0: Ja.
1: En ik ben toen nog een maand wel naar Amerika geweest. Ik heb nog een videoclip gemaakt.
0: Maar je huwelijk op de clip, ik kan me voorstellen dat het, dat het geen vrolijke tijd is.
1: Nee, nee. Nee, ik was heel verliefd op haar, nog steeds.
0: Oh ja.
1: Toen dan, hè. Maar het heeft ook mijn leven veranderd. Want we pasten ook wel misschien wel niet zo goed bij elkaar. Of het was misschien ook wel een beetje een ingeslapen ding.
0: Oh.
1: Dus het was wel fijn om gewoon wat meer van de wereld te zien.
0: Ja, dat was het leermoment? Dat je,
1: ja, ja, ik had altijd voor haar gekozen. Ja. Ik had nooit nagedacht van wat wil ik eigenlijk.
0: Aha. Oké, okay, dat is een soort gemakzucht.
1: Ja, Carl Jung noemt het de empaat.
0: Ja, wat betekent dat?
1: Dan zet je jezelf altijd op het tweede spoor.
0: Dat doe jij ook?
1: Nou, niet altijd hoor.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja. Ik heb wel die neiging om heel erg te pleasen.
0: Ja, ja. Varkentje rund ook geloof ik, of
1: ja.
0: Niet?
1: Ja. Ja.
0: Doe jij ook?
1: Nou, niet altijd hoor.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja. Ik heb wel die neiging om heel erg te pleasen.
0: Ja, ja. Varkentje rund ook geloof ik, of
1: ja.
0: Niet?
1: Ja.
0: Ja. En maar je

0: benaderd sowieso. Ze dachten dat jij een Amerikaan was.
1: Ja. Dat ging toen nog via een agent.
0: Dat was jouw agent van jou?
1: Ja. Okay. Waar we het niet over gaan hebben.
0: Jawel.
1: Ja.
0: Waarom had jij nu überhaupt een agent?
1: Nou, toen Jennifer en ik waren gescheiden, toen dacht ik... En ik had al contact met hem. Hij zei al van, ik ben agent. Toen dacht ik, ik ben nu alleen en ik ben niet goed in voor mezelf opkomen. Laat ik eens proberen dat door iemand anders te laten doen.
0: Ja.
1: En dat...
0: En die kwam met een mooie voorstel voor Krookie Chips.
1: Ja, ze waren, die Krookie Boys die waren op mijn website geweest, hoving.com. En daar had ik een knop op staan, business. En dat ging dan naar die agent. En die agent die zei dus van, ik heb een leuke klus voor je. Toen gingen we naar Amsterdam en toen heb ik die commercials gemaakt. Een beetje wilde commercials ook. Waarbij één keer hadden ze, toen Barend en Van Dorp.
0: Talkshow bij RTL, en, met Jan Mulder.
1: Met Jan Mulder, die altijd ook in ING-commercials te zien was met zijn hoofd. En die, toen hadden ze een commercial verzonnen waarin net voordat zij weer begonnen, dat dan Barend en Van Dorp en Jan Mulder zou tekenen. En dat die Krookie papegaai aan tafel zijn chips zat aan te prijzen. En dan zat Jan Mulder zo van, ja, maar dat is toch gewoon reclame? En dan zegt die Krookie papegaai met de stem van Paul Hanen, ja, maar daar ben jij toch ook niet vies van? En dat werd uitgezonden. En ze sneden dus direct daarna live naar die studio.
0: In het programma van Barend en Van Dorp.
1: En die keken elkaar aan. Die zeiden, wat mag dat? Wel goed gemaakt, trouwens. Ja. Dat was dan wel, vond ik leuk. En toen de volgende ochtend werd ik gebeld door de krant en door Radio 3. En het was een grote rel. En Krookie heeft toen naar het verluid 50.000 euro schadevergoeding betaald aan Barend en Van Dorp en Mulder. En ze hebben dus gratis heel veel reclame gehad daarvan.
0: Ja, maar was dat van tevoren zo bedacht?
1: Ja.
0: Jij had ook het verhaal bedacht van dat filmpje?
1: Nee, dat hadden zij verzet.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: Dus zij hadden van tevoren bedacht, we gaan een rel.
1: Ja.
0: En dan,
1: ja.
0: Oké. Okay. Nou, ja.
2: Legendarisch. Niet terug te vinden op YouTube.
0: Maar als we jou even aankijken, kunnen we hem al toegestuurd krijgen, denk ik.
1: Ja, ik heb hem ook niet meer.
0: Oh. Op je harde schijf staat hij toch nog?
1: Nou, ik kreeg later mot met die agent en die had hem.
0: Oké. Okay. Over dat mot met die agent gaan we straks nog even. We gaan eerst naar het kortste Nederlandstalige liedje ooit luisteren. Waarom want het is van de Raggende Mannen. Je noemde net al Bob Fosco.
1: Ja. Ik ging met hem samenwerken voor een programma Lollapalooza. En daar maakten we bumpers. En later woonde ik Paul naast hem. En we waren direct vrienden. Dat was de eerste bekende Nederlander die ik kende. En hij was zo relaxed. En ik was helemaal ben. En we waren echt weg van elkaar. En hij heeft stemmetjes gedaan ook voor mijn website. En ik leerde zijn muziek kennen. Ik vond het vooral grappig.
0: Ja. Yeah.
1: En want er zitten toch hele grappige ideeën in.
0: En
1: grappige teksten.
0: Ja, en dit is een grappig liedje.
1: Ja. Ja, het is echt een. Daar kun je uren naar luisteren.
0: Nou, laten we dat in ieder geval de komende 6 minuten even doen.
3: Nee, is niks.
0: De Raggende Mannen, dus.
1: Ja, precies.
0: Ja. Hoogtepunt iedere keer. Nee, is niks, heet dat liedje.
1: Nee, dat is niks.
0: Nee, dat klopt. We gaan verder met Leven in Muziek en Michiel Hoving. Je was dus aan lage wal geraakt. Mag ik dat zo samenvatten? Of is dat wat overdreven?
1: Ja. Nee, het is wel een goede samenvatting. Ja.
0: Gelukkig had je een agent.
1: Ja.
0: En die kwam met hele leuke opdrachten bij jou langs.
1: Ja.
0: Eerst al van die Krookie Chips. Nou, dat hebben we net gehoord. Dat was een groot succes.
1: Dat had ik zelf verzonnen, hoor.
0: Maar het ging via...
1: Hij heeft vooral de financiële afwikkeling. Nou, dat heeft hij heel goed gedaan. Dat kon hij heel goed.
0: En toen kwam
1: Geldwolf.
0: En toen kwam hij weer met een geweldig idee.
1: Ja, nou.
0: Was dat in, ik denk, 2005?
1: Hij zei, het Klokhuis heeft mij benaderd of ik iemand kende die snel en simpel zelfstandig grappige tekenfilms kan maken. En ik dacht, direct aan jou.
0: Kijk.
1: Dus wij in Hilversum, en ze waren blij. En toen ben ik voor hun gaan werken. En na 100 filmpjes, hij trok elke keer gewoon een goed bedrag mee. Gewoon,
0: dat doen agenten toch?
1: Ja, precies. Maar hij deed er niks meer voor.
0: Ah.
1: En bij de Krookie heeft hij echt goed werk verricht. Goed onderhandeld. Maar hier heeft hij gewoon één keer iets in elkaar geflanst. En heeft hij gewoon echt heel goed geld. En hoe harder ik werkte, hoe meer hij verdiende.
0: Ja, ja.
1: En,
0: maar dat wist jij?
1: Ja, ik was vergeten.
0: Je was vergeten?
1: Ja, ik denk dat niet aan geld.
0: Ah. Een beetje stom, of niet?
1: Ja. Ja, hè?
0: Ja. Maar dat heeft ook nog een tijdje geduurd.
1: Ja.

0: Ja, wel meer dan 100 afleveringen.
1: Ja, want je hebt in 2018 ben je voor de rechter, of althans dus heb je een zaak tegen hem. Hij tegen jou?
0: Ik had gezegd van, ik kan het me niet, ik kan het niet. Je doet niks en je verdient gewoon net zoveel als mijn toenmalige vriendin. En die moet er 4 keer om 6 uur voor uit de nest en per week. En jij verdient gewoon dat per filmpje.
1: Ja.
0: En toen zei ik, nee, dat zie je verkeerd. En toen dacht ik, fuck, zo zit het. En toen dacht ik, nou, weet je wat, ik stop ermee. En toen heb ik het contract opgezegd. En toen moest ik nog, want ik heb nog 9 contracten staan. Moest ik nog 9 filmpjes aan hem afdragen.
1: Je tekent ook steeds nieuwe contracten dan of zo?
0: Ja, het gaat per contract. Per filmpje krijg je een uitbesteding.
1: Uh-huh.
0: Ik heb ook geen enkele zekerheid in mijn leven. Als het klokhuis morgen zegt van ja, we hebben geen geld meer. Dan ben ik weer de lul.
1: Ja. Maar even dat verhaal met die agent af te maken.
0: Ja.
1: Je moest dus eerst nog wat filmpjes maken waar hij aan bleef verdienen.
0: Ja, en dat liep toen af. En toen ben ik naar Hilversum gegaan. Heb ik een eigen contract afgesloten waarbij ik iets meer verdiende. En waar hij niet aan meeving. En toen ben ik zonder hem aan de gang gegaan. En toen die zomer toen stond er bij zijn gast maar een hele zielige snor voor mijn deur. En die zei, ja, ik heb hier een dagvaarding. Had die lul, die wilde nog 36 afleveringen, want hij had schade. En klaagde me aan.
1: Dat klinkt behoorlijk schaamteloos.
0: Vind ik wel, ja. Ik zou dat niet doen. Dus dat was wel redelijk stressvol. En het was in de vakantie, dus iedereen in Hilversum was weg. Dus ik kon ook niet even bellen aan Hilversum van... toen een week erop stond die gast er weer. En met die zielige snor. En die had er weer zo'n briefje bij zich genoten. Oh, ze willen geloof ik geld. En toen had die gast, die had uitstaande bedragen bij de NTR... had hij beslag op laten leggen. Dat kan dus. Je kan dus iemand beschuldigen van iets.
1: Ja.
0: En dan direct ook zeggen van... en dan laat ik nu beslag leggen op je geld.
1: Dus jij kreeg geen cent meer?
0: Nou, ik was aan het werk voor in de zomer. En er stonden nog iets van 5, 6 filmpjes uit. Die ik betaald zou moeten krijgen. Maar daar liet hij dus beslag op leggen.
1: Ja.
0: En toen waren ze in Hilversum heel coulant. En hebben ze me gematst en geholpen. En is de relatie met Hilversum ook echt pas echt goed begonnen. Want hij zat er altijd tussen. Dat was natuurlijk ook... Hij zei van, dat doe ik voor jou.
1: Ja.
0: Maar dat was natuurlijk ook om mij weg te houden daar. Dus dat was een eye-opener. En toen hebben we nog een keer geprobeerd te settelen. Want ik kwam erachter dat hij dik geld verdiende aan het YouTube-kanaal van Varkensje Rund.
1: Ook dat nog?
0: En toen zei hij, nou, dat is goed. En dan gaan we in gesprek in Zwolle. Want hij woonde in Arnhem. In Zwolle, van de Valk. En ik daar naartoe met mijn advocaat. En hij met zijn advocaat. En ik zei, ja, ik wil gewoon dat het geld van die YouTube-kanaal is gewoon voor mij. Hij zei, nou ja, ik wil het je wel geven. Als je die 36 filmpjes nog maakt. Ik zei, ja, fuck you. Nou, dat zei ik niet hoor, maar het was zeer stressvol. En toen heb ik gewoon heel hard gewerkt. En toen had ik allemaal dingen die meezaten. Ik zat toen op sloeproeien en er was een...
1: sloeproeien?
0: Ja, om een beetje in beweging te zijn.
1: Yeah.
0: En toen ontmoette ik daar iemand en die had een hele grote klus. En die zei, weet je, ik betaal vooraf. Nou, bam, zo heb ik het gered tot december. Toen was de rechtszaak.
1: Ja, ja.
0: Waar die rechter die geldwolf echt broek uitveegde. En die had het gevoel dat hij geboeid het pand moest verlaten. En hij zei, ja, maar ik ben ook fan van Varkentje Rund. En ik zei, fuck you. En ik was heel boos.
1: Yeah.
0: En toen,
1: maar dat heeft je ongetwijfeld een hoop geld gekost.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Ja, ja. Maar ook nu weer bespaard.
1: Oké. Okay. En het was heel leerzaam, zullen we maar zeggen.
0: Ja, en ik ben punkarad Loppersum, hè.
1: Ja, wat heeft dat ermee te maken dan?
0: Nou, ik laat niet, ik laat me graag over me heen lopen. Maar als ik erachter kom, dan...
1: Dan ben je aan de beurt.
0: Nou.
1: Vivio staat hier op de lijst.
0: Ja, even,
1: dat is
0: heel wat anders.
1: Precies. Dat is heel wat anders.
0: Ja, dat is 5 jaar geleden had ik corona. En ik had op mijn verjaardag een lijstje gekregen met 50 euro erin. En ik kende via Facebook een gast, had ik één keer een bericht mee gedeeld. Want die kwam uit Malawi. Ik zei, Malawi, hoe is het daar? Hij zei, ja, we hebben geen geld en het is heel warm. En ik had corona en ik voelde me totaal nutteloos. En ik had die 50 euro in de vensterbank staan. Ik denk, als ik dat nou eens gewoon onverwacht naar die gast toe stuur.
1: Yeah.
0: Dus ik hem contacte. Hij zei, ja, dat kun je wel sturen, maar ik heb geen adres. En ja, wel de kerk heeft een adres. Ik zei, nou, stuur je naar de kerk. Toen zei hij, ja, dat komt nooit aan. En toen zei hij, maar je kunt het wel sturen via de telefoon. Dus dat heb ik gedaan. En Toen stuurde hij foto's van zijn jongste zoon met een nieuwe schooltas. Een zak mais en weet ik veel, dat soort dingen. Yeah. Hele basic dingen, maar daar was heel blij mee. En toen heb ik contact gehouden. En toen kocht ik in het voorjaar altijd een zak mais voor hem. En soms fertilizer en transport van het maisveld naar Lilongwe, waar hij woont. En als hij wat nodig heeft, dan contact hij me. Als ik geen geld heb, dan zeg ik, het is geen probleem. Maar probeer het dan. En, yeah. En ik kom zelf soms ook met van, hey man, hoe gaat het nog? En dan, ja, dit en dat. En dan, weet je, ik stuur even €50. Daar kan hij heel veel mee. En toen kwam ik er jaren later pas achter dat hij ook muziek maakt. Vet goede muziek ook. En ik hou sowieso van Afrikaanse muziek.
1: We hebben het over Fifio.
0: Fifio. Oh. Dat is een vogel die als eerste begint te fluiten in de ochtend.
1: Maar dat is zijn artiestennaam. Zo staat hij op Spotify.
0: Ja. Ja. Zijn echte naam is Satio Bando. Satio Bando. Ja.
1: Oké. Okay. Geest, dat is een goed verhaal.
0: Ja, had ook opnames, die waren ook verrassend goed. En toen zei ik, zet het op Spotify, man. En toen zei hij, ja, dat kan niet vanuit Malawi. Dus ik zei, nou, stuur die bestanden door en dan zet ik het op Spotify. En dan kun je dat gebruiken. En, dus dat kostte een paar tintjes en heb ik die nummers op Spotify gezet. Maar het is hele leuke muziek, hele muziek die niemand hoort.
1: Uit Malawi dus. Ja. One Day.
0: One Day.

0: Muziek uit Malawi van Fifio. Dat is dus zijn artiestennaam, begrijp ik, Michiel?
1: Ja, P-H-I-P-H-I-O.
0: Het is te vinden op Spotify. En u luistert naar Leven in Muziek met vandaag de gast Michiel Hoving. En dat is de maker van...
2: De avonturen van Varkentje Runt.
3: Wat leid ik toch een saai en nutteloos bestaan. Heerlijk.
0: Het is een lekker deuntje trouwens. Het gaat nergens over, maar het is wel een lekker deuntje.
1: Heb ik ook nog een verhaal over?
0: Ja, nou gooi hem er maar in.
1: Als jij dat zegt zo meteen, dan vertel ik het.
0: Nou ja, hoe kom je aan dat deuntje?
1: Oh, zijn we al begonnen weer? Ik luisterde in die tijd, toen ik ermee begon in 2005... luisterde ik naar John Wayne. En die had een plaat, Texas Funeral. En dat was allemaal hele dronken muziek. En daar is een soort dronken jam in. En dat noemen ze... En ik moest heel snel een tune inspelen. Omdat ik begon dus met 9 afleveringen in een maand, 2 maanden. En toen ik begon, toen dacht ik... Oh shit, ik moet een begintune hebben. En toen had ik een Yamaha PRS-7.
0: Ja.
1: En,
0: is een brommer of...
1: Ja. 2-takt. Dat is een keyboard. Okay. Dat heb ik ooit van mijn vader gekregen. Ik heb nog niks aardigs over mijn vader gezegd. Het was een hele grappige, unieke man. Maar een beetje moeilijk soms. Maar,
0: Nou ja, nu toch, we kunnen wel even een intermezzo over je vader. Want ik heb het werk van hem gezien.
1: Ja.
0: Dat werk is postuum pas ontdekt, begreep ik dat goed?
1: Ja, toen hij overleed, toen hebben we echt, of mijn zus vooral, heel veel olistic... tekeningen gevonden en die honderden.
0: Hele mooie tekeningen.
1: Ja, dat was...
0: Dus hij geen BKR-tekeningen?
1: Nee, dat was in zijn goede periode. Maar dat hield hij dus heel erg voor zichzelf.
0: Aha.
1: Hij probeerde soms wel in een meubelcentrum wat op te hangen of zo. Maar hij ging er niet zelf achteraan.
0: Aha.
1: Mijn zus heeft ook een boek over hem gemaakt. En dat heet ook Jan Hoving Struisvogelschilder. Omdat hij altijd zijn kop in het zand stak.
0: Oké.
1: Okay. Maar ik heb van hem leren timmeren. En ik heb van hem wel veel humordingen ook geleerd. En toen ik op de Minerva zat en erover overwoog om daar weg te gaan... toen zei Michiel, jij kan alles.
0: Yeah.
1: En dat heeft me wel geholpen.
0: Aha.
1: Ja.
0: Toch een belangrijk moment. Toch een belangrijke man in je leven.
1: Ja.
0: Hoe is het met hem afgelopen?
1: Je hebt maar één vader, hè?
0: Ja.
1: Dus je moet het ermee doen.
0: Ja.
1: Afgelopen jaar, op de duur is hij gestopt met de drank. En toen is hij eigenlijk helemaal tot stilstand gekomen. Hij heeft nog wel een huis op Pickethof gebouwd. Maar toen kreeg hij ook last van zijn gezondheid, duizelig. En toen heeft hij nog 12, 13 jaar televisie gekeken. En het werd steeds slechter. En toen had hij steeds deliers. En moest ik 's nachts per fiets naartoe. En dan zat de deur op slot. Moest de politie de deur open slaan. En toen is hij naar het verzorghuis gegaan. En toen heb ik een beetje afstand genomen. En toen is hij op de deur overleden.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
1: Ja. Dat was mijn vader.
0: Dat is je vader. Maar terug naar het moment dat jij begon met Varkentje Runt.
1: Ja.
0: Je ging op gesprek en toen dachten ze direct, was er een klik of hoe gaat dat?
1: Nou, ze hadden Hoving.com gezien.
0: Ja.
1: En ze zeiden, ja, kun je dat ook maar dan voor kinderen?
0: Mm-hmm.
1: Ik zei, ja, natuurlijk. En toen zei ze, nou, laat maar zien dan.
0: Ja.
1: En zo ging het een beetje.
0: Dacht je ook direct van, ik kan dat? Of denk je van, nou, ik ga mijn best doen?
1: Nou, ik had op Hoving.com ook al heel veel verschillende tekenfilms verzonnen. Dus Hot Duck, Ugly Me Chicky, One Day Fly. Ja. Dus een vlieg die bestelt een pizza. En dan komt de pizza, belt aan de pizza bezorger. En dat is het moment dat hij doodgaat. Dus elke keer bijna als het leuke gebeurt, dan valt hij dood neer.
0: Ja, ja.
1: Dat soort dingen. En het allereerste wat ik voor televisie deed was ook een serie. Blurpy was ook een driedelige serie.
0: Oh ja.
1: Dus ik, dat was echt iets voor mij. En dus ik was in mijn nopjes.
0: Ja, ja.
1: Nou, mijn agent ook.
0: En hoe gaat het dan? Ga je van tevoren vertellen van dit en dit ga ik maken? En...
1: Ja. Ja, ik zei ik ga een filmpje maken. Maar ik had natuurlijk eerst nagedacht en ik dacht een varkentje dat een rund is. En toen dacht ik, nou, dat moet korter.
0: Dat is humor van Hoving, een varkentje dat rund is.
1: Ja, maar het moest korter. En varkentje rund heeft aan de ene kant is het een varkentje... en aan de andere kant is het een rund wat niet kan, want het is een varken. Maar aan de andere kant is rund ook iets wat je zegt als iemand wat doms doet. Dus dat vond ik grappig en daar kon ik wel mee. Dus een dom varkentje.
0: Ja. En dan moet je aan het werk?
1: Ja. De eerste aflevering is niet zo grappig. Die gaat over, nou, niet zo grappig vind ik. Gaat over dorst. Dan kruipt hij door de woestijn en dan moet hij wat drinken. En dan is er een kameel en die kwijlt dan in zijn bek. Maar dat vindt hij zo vies dat hij in één klap naar de stad rent. Terwijl er 3 meter verderop een oase was. Ja. Maar dan heeft hij ook nog een staart en wat haartjes en een hele andere stem. En langzamerhand is dat, ik dacht, we moeten wel een tegenspeler hebben. Maar wat is het simpelst om te animeren? Een stip. Toen dacht ik, een stip, dat is een vlieg. Hé, een varken en een strontvlieg, dat is grappig.
0: Leo.
1: Dat was Leo. Ja. En toen moest ik dezelfde stemmen, want er is geen geld voor acteurs en ook geen tijd om telkens een acteur in te roepen. Dus daarom heeft Runt ook die hoge stem. Het is, varkje Runt is een, hey Leo. En Leo is van, hey Runt. En dan hoor je niet echt dat het één stem is.
0: Ja.
1: Dus South Park doen ook alle stemmen met z'n tweeën zo'n beetje.
0: Ja.
1: Ja, dat werkt heel goed.
0: Ja. En toen was het eerste filmpje af. Dan ben je natuurlijk benieuwd, wat vinden ze ervan?
1: Ja. Nou, ze vond het leuk.
0: Ja?
1: en ik moest er 9 maken. En die werden toen uitgezonden in een 9-delige serie van het Klokhuis over de elementen of zo. En ik woonde toen anti-kraak in de trefkoel. En ik had geen televisie, dus ik ging met de kinderen.
0: De paddenpoel is dat, zeg.
1: Ja. Ja, ja. Ze hebben ze afgebroken. En dan gingen we bij de buren kijken en dan kwam het erop. En dan waren de kinderen helemaal... En
0: ja, ik ook, blij dat ze...
1: Ja, dat is wel heel speciaal natuurlijk.
0: Filmpjes van papa op tv.
1: Ja, ja.
0: Ja. Waren ze fan ook direct van jou, van Varkentje Runt?
1: Nou, heb ik ze niet gevraagd, hoeft ook niet. Maar...
0: Oh.
1: Ja, nee, ja, ze vonden het wel leuk, ja. Ook op latere leeftijd hoor ik wel van dat ze een paar jaar geleden nog zeiden... Ja, we hebben nog heel veel Varkentjes Runt bekeken. Maar het is ook, je wordt vrolijk van die filmpjes, als het goed is.
0: Hartstikke vrolijk, ik in ieder geval wel. Het is tijd voor muziek van Frankie Miller.
1: Ja, mooi verhaal. Ik had VVO op Spotify gezet.
0: De Afrikaanse muziek waar we net naar geluisterd hebben.
1: En over Spotify gesproken, want je kunt er heel veel lelijke dingen over zeggen. Maar ik had iets ingetypt waar ik naar wilde luisteren. En dat was een beetje op. En toen kwam er opeens muziek langs van Frankie Miller. En dat kende ik niet. En dat hebben we toen opgezocht. En dat bleek dus een Schotse artiest te zijn die mooie muziek maakt. En die op later leeftijd een aantal herseninfarcten heeft gehad, waardoor hij nu niks meer kan. En er staat op YouTube een concert van hem. Een oud concert in een rockpalast in Duitsland. Ja. En dan zingt hij een liedje. En die Duitsers, hij praat tegen die Duitsers. Maar ze reageren helemaal niet. En dus dat is een optreden met allemaal stilzittende Duitse hippies met heel wild haar. En hij die de sterren van de hemel speelt en ze klappen. Maar er gebeurt helemaal niks. Er is niks, geen rock'n'roll. En de tweede keer dat hij er was, toen waren ze super enthousiast.
0: Ah.
1: Maar het mooiste nummer vind ik is Ain't Got No Money.

0: Ja, Frankie Miller, Ain't Got No Money. Keus van Michiel Hoving, mijn gast vandaag in Leven in Muziek. De maker van Varkentje Runs met Leo de Stroomvlieger. En daar krijgen we nog Greetje Grien en de beroemde ooms, hè?
1: Ja, ome Kees en ome Koos.
0: En ik begrijp dat die zijn gebaseerd op mensen die jij kent.
1: Nou, zo heb ik dat doen laten lijken, ja.
0: Ah.
1: Want er is een filmpje gemaakt over hoe ik dat maak en een klokhuis. En toen heb ik twee vrienden gevraagd of ze overalls aan willen.
0: Ja, dat zag ik wel.
1: Ja.
0: Maar dat was toch op basis van een uitspraak van je vader?
1: Ja, ja, ja. Maar we waren bij mijn vader aan het eten en mijn jongste zat op schoot bij hem. En toen zei mijn vader, zat iedereen verbaken? En toen dacht ik, god, wat een leuke taal is het ook. En ik had nog een beetje... Ik ben wel in Loppersum opgegroeid en ik had ook wel echt een zwaar Gronings accent. Maar echt Gronings praten, dat doe ik niet zoveel. Behalve als ik dronken ben.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk wel veel. Nee, een grapje. Dus toen dacht ik, ik ga iets doen met Groningen. Ik hou het dicht bij mezelf. En toen heb ik dus hun bedacht. En bedacht dat ze altijd ruzie hebben. En dat die ene heel gierig is en achterdochtig. En denkt dat hij heel slim is, maar altijd hele domme rampen veroorzaakt. En dat die andere me steeds uitlacht. En
2: die stem vind ik altijd zo leuk.
1: Van die domme stemmetjes. En,
0: waren ze blij bij Klokhuis?
1: Gek genoeg wel, ja.
0: Ja?
1: Ja. Het is er langzaam een beetje ingerold. Dus in de tweede aflevering hebben ze ook nog niet een goede stem. Maar het is helemaal uitgekristalliseerd. Denk ik, met heel veel plezier. Ze wonen vlakbij Flappersum.
0: Ja.
1: Aan het Flapste Diep. En altijd ruzie.
0: Je zei net al even, het is een onzeker bestaan tekenfilmmaker voor het Klokhuis. Dus dat kan ook zomaar voorbij zijn. En dan?
1: Nou, ik ben met een paar vrienden, tweetal studio's, ben ik bezig met een spel. Dat komt dit jaar uit. Frankje Runt, Kakko's scheetkampioenschappen.
0: Een game, zoals het tegenwoordig
1: heet. Rot.
0: Ja.
1: En dat wordt heel leuk.
0: Maar er wordt een varkentje rund game. Die speel je op je
1: met scheten.
0: Of
1: telefoon.
0: Telefoon.
1: En met scheten. Dat dan ga je door te scheten, kun je hem omhoog laten. Kun je hem laten
0: ik snap springen. Hem, ja. Ja? Ook leuk voor de kinderen, denk ik.
1: Ja, ja, het is het enige spel in de wereld wat volgens mij wat met scheten werkt.
0: En je hoopt dat meer ook een extra inkomsten voor jou genereert.
1: Zou mooi wezen.
0: Ik zie ook dat jij, je noemde net al een tentoonstelling in Pictura die eraan zit te komen.
1: Ja, volgend jaar maart.
0: Je bent ook weer met de schilderkunst bezig.
1: Ja.
0: Gaat dat ook nog wat meer worden?
1: Een tentoonstelling, een groepstentoonstelling met allemaal kunstenaars die ik tof vind. Die gaan iets maken op basis van Runt. Gebaseerd of geïnspireerd op Runt. Het wordt heel erg leuk. En toen kwam ik dus in die Pictura en toen hoorde ik toen pas dat mijn opa daar ook heeft gaan met de ploeg.
0: Ja.
1: En dat was emotioneel gedoe natuurlijk.
0: Ja.
1: En
0: geweldig. Het is je levenswerk, hè, Varkentje Runt.
1: Ja. Beter wordt het niet.
0: Nee, is dit ook wat jij... je kunt er ook nog iets naast gaan doen. Of denk ik ga een ander karaktertje bedenken.
1: Oh, maar er zitten allemaal voor karaktertjes in, hoor. Ja.
0: Oh, er komt nog wel spin-offs van dan?
1: Dat zou ook kunnen, ja. Losse afleveringen met oom Kees en oom Koos. Of, maar het zou dom zijn als ik niet hiermee door zou gaan. Omdat het zo bekend is.
0: Ja.
1: Ik bedoel...
0: En dat Klokhuis er misschien eens een keer mee stopt. Zou dat ook te maken met... Ja, het is een scherp randje aan, zeg je. Hij gaat soms een beetje grof poep en pies.
1: Nee, ze zijn heel blij met me. Het zou kunnen dat de publieke omroep op schop gaat. En dat ze veel minder budget krijgen. Maar het lijkt me dat ze dan gaan besparen op de managers en niet op de makers. Maar de hoeveelheid opdrachten zou het wel minder kunnen worden.
0: Ja.
1: Maar misschien dat ik dan wel weer de opdrachtfilmwereld inga. Want dat doe ik... als het moet of als het mag, als het zo voorkomt.
0: Je bedoelt voor bedrijven weer filmpjes maken?
1: Ja, dat kan ik heel goed. Net als toen vroeger in de geschiedenisklas. Een moeilijk verhaal samenvatten in een paar zinnen. Dat kan ik wel.
0: Ja.
1: En op een grappige manier ook.
0: Dus als de Albert Heijn jou belt, dan ga jij gewoon een...
1: Nee, Albert Heijn dan net weer niet.
0: Oh.
1: Nee, een grapje.
0: Tuurlijk. Nou ja, ik zag dat jij... De Zwarte Cross zou jij spelen.
1: Ja.
0: Dat gaat niet door.
1: Nee. Ten eerste dat was toen het net bekend werd dat ze overgekocht waren door een foute investeerder. Maar dat was de reden dat we er niet wilden spelen. Maar eigenlijk was de echte reden dat we gewoon zwaar onderbetaald op een lullige plek stonden voor niks. Drie, twee ochtenden lang.
0: Op zo'n duur...
1: Maar het leek wel alsof ik heel principieel was.
0: Oh, die principes zijn er helemaal niet.
1: Nee, ook wel. Okay.
0: Nou, dan gaan we afronden. Dit was Leven in Muziek met Michiel Hoving.
1: Ik ben fan van Angine de Poitien.
0: Ja, daar komen we er zo op. De geestelijk vader van de langslopende Nederlandse tekenfilm Varkentje Runs. Dit programma is als podcast terug te luisteren via de site van RTV Noord. Dan zonder de muziek. Oh nee, RTV Noord, dit kun je met muziek beluisteren. Techniek in handen van Karel Post. Hier op Noord straks het programma Twee Deuntjes voor Oinseend. Is een hartstikke leuk programma trouwens, moet je ook eens naar luisteren.
1: Oh ja.
0: En we gaan er dus uit inderdaad met de laatste keus van Michiel Hoving in dit programma. Ja, van een nieuwe band, een enorme hype. In november staan ze in Vera.
1: Een terechte hype.
0: Oh ja, want?
1: Het is zo verfrissend.
0: Het heet Angine de Poitien. Uit Canada komt het, raar duo.
1: Raar duo.
0: Waarom is het zo bijzonder dan?
1: Nou, ze heeft een gitaar met microtonen. Dus het klinkt soms een beetje Arabisch of vals. En hij heeft een loopstation. Hij begint met de bas en de drums. Een hele goede drummer. Dan begint hij met de bas en dan legt hij daar weer een laag overheen. Met een loopgedoe. En nog een laag en nog een laag en nog een laag. En daardoor ontstaan een soort tegendraadse ritmes die tegen elkaar inwerken. En dan gaat hij daar weer overheen op een andere manier. Waardoor het echt...
0: En dan hebben ze ook nog hele rare pakjes aan.
1: Ja, zoek maar op.
0: Oké, we gaan luisteren naar Angine de Poitien. En het nummer heet?
1: Fabienne.
0: Dankjewel voor je verhaal.
1: Graag gedaan.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers.
3: Aan tafel.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... Ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers!
3: Aan tafel!
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 10 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er volgens nog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ga nu naar Koken en Wonen.
13: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
12: Ga nu naar Koken en Wonen.
13: In het stadshart van Appingedam.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
16: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
15: Check werkenbijwagenborg.com.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
18: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
19: Radio Noord.
20: Twee deuntjes voor Rijsend.
21: Met René Wolhout.
22: Waar je Groningen hoort.
23: Mooi.
22: Radio Noord.
24: Hoi dag.

0: als de stad met een zomersluitje komt, nou, dan weet je het wel. Dan wordt tijd om op vakantie te gaan. Tijd verdrieben, zo heet dit nummer. En is tijd op die schiere ploort van stad. Mooi bij huis blijven.
1: Twee deuntjes voor een cent.
2: Twee deuntjes voor een cent.
3: Twee deuntjes voor een cent.
0: Mooi bij huis blijven. Dat is nergens voor nodig, want dit programma dat kun je over de hele wereld volgen. Dus ga je gerust even Noordschildmeer, Moekenschat, Spieksterstraat of Lauwersoog en Dustermit naar de schierste muziek uit stad, de Ommeland en van Wiedervoort. Tot eens die hier zo in twee deuntjes voor een cent. En vandaag hebben we een bijzonder artiest op ons hoofdpodium. Wie ben door slim groots op? René Beverwijk. Misschien lijntjes waar hij altijd een glimlach bij ons op het gezicht te krijgen. En dat wil hij toch volk over een bult ellende zingt. Daarmee dan draait hij hier zijn nijste single en na 11 uur dan is hij er weer en dan als onze man in de populaire rubriek Lot Me Heuren. Over populair gesproken, Ganten is populairder dan Ede Staal. Hij is terug op zondagmorgen op Noord, hier in twee deuntjes, met na 11 uur dan weer een mooie aflevering uit zijn serie Zuzaiden op zondagmorgen. Jongens van wat aans, ik ben de Zuzaai al aan ontgruis, maar zwinken ze wel. Dit is Paljas.

Beesmaal, die het wat met water. Soms als de troon van de blues. Maar vandaag vindt hij rust aan waterkant. Ook BD het vakantie in de kop. Van zijn album Dat in B60, goed 2019. En dit is van veel recentere datum. Van afgelopen 6 mei, helemaal voor dag. Hier en toen in Foxham, twee deuntjes live. Sander Koning, alias Sprutter en Déjà Vu.

Twee keer live opnames van twee deuntjes. De eerste was Marlene Bakker en Nachtmerrie. En dan tijdens twee deuntjes live in 2024. En Marlene, die kun je trouwens vandoor nog zijn op het festival Hongerige Wolf. Als je nog denkt, van ik wil er nog een moed, nou, dan is dat misschien heel schier opke voor jou. En je hebt hier al voorkeur gehoord, maar twee deuntjes viert het hele jaar 24-jarig bestaan. In september is het Dorom Dikfeest in Geert Thijs in Stadsknol. Een hele oomt met alleen maar de beste grunnige artiesten die je maar bedenken kan. Met als kers op die dikke Radio Noord-toorten een exclusief optreden van Lianne Abel. De vrouw die al de schierste grunnige muziek maakt, dat wie nog in lui is lijpen of met al leren over sloot sprong. En de kortverkoop is begonnen trouwens. Het loopt hartstikke hard, dus als je erbij wil wezen, dit moet je opschuiten. Dit is de rooi van Lianne Abel. Dat wil zeggen, de muziek is van twee van de oprichters van de Eagles, Gene Clark en Bernie Ledden. Lianne Abel met Trein Gaite Forts.

Harry Menno Niehoff en Jan J. Veldman, die zijn de beide componisten van dit liedje. Komt toe de voorstelling Carnivole. Harry Niehoff was het met Hij wil wat aans. Annelie Persson en Iseline Callister, dat zijn twee bijzondere grunnige artiesten. Beiden van grote klasse. De een komt oorspronkelijk uit Scandinavië, de andere uit de Caribbean. En ze zaten toch liefst op conservatorium in stad. En nou hebben ze elkaar gevonden in een bijzonder schier zomers liedje. Dals in Zweeds, dals in Papiaments, dals in het Nederlands. En straks Haldaal in twee deuntjes. En dan kondigt Annelie Persson het latje Zulveemaan. Maar nou eerst het weerbericht van Hans ten Haven.

0: Twee deuntjes voor 1 cent.
1: Hallo, Amelie Persson hier. Ik heb samen met Isalien Kalister een nieuw liedje gemaakt. Een duet die heet Baila Dansa. Het nummer is opgenomen in 3 talen. Papiaments, Zweeds en Nederlands. Het nummer gaat over heimwee, maar ook over hoe mooi het is om te leven en op het podium te staan in Nederland. De muzikanten die meespelen zijn Marco Kerver op bas, Dennis Eelderman op drums, Joost van der Beek gitaar en Tony Hoiting op keys. We hebben ook 2 mooie blazers erbij, Steven Sluiter op fluit en saxofoon en Lippe Oosterman op trompet. En het is een mooi zomersnummer. Een zomersnummer, een beetje dansbaar denk ik. Dit is Baila Dansa.

0: Ja.
1: Twee toptalenten uit Grun begeleid u nog een paar andere muzikale talenten. En opnomen in Veendam bij Wietse Koning en André van der Werf. Annelie Persson en Iseline Callister en de regelrechte zummer heet Baila Danza. Daarmee is de microfoon hier voor René Beverwijk. Hij is onze gast deze week. Hij draait hier eerst zijn eigen single. En om 11 uur is hij aan de beurt in de rubriek Lot Me Heuren. Nu Olaf Vos met Man Alain.

0: Mooi.
1: Luus de Roos van Twee Deuntjes voor een Cent. René Beverwijk hier. En ik heb weer een nieuwe single. Het nummer heet Ga je dat nooit altijd zo? En denk je van, hé, die muziek ken ik. Dat kan klopt. Het is een deuntje van George Jones. In het Engels heet het Ain't Love a Lot Like That. Maar in mijn versie, ga je dat nooit altijd zo? Gooi het over dingen die nooit altijd zo lopen. Maar als je wilt dat ze gewoon lopen. Maar ja, aan de andere kant is het ook alweer te verwachten. Je loopt bijvoorbeeld de boot met een dikke jas aan. En de zon schijnt. Of je loopt de boot zonder jassen. En het regent dat giet. Of je mist een paar penalties op het WK. Kan van alles gebeuren. Hier in ieder geval de nieuwe single. En heel veel plezier ermee. Ga je dat nooit altijd zo?

Schadenfreude, zo noemen ze dat hier over de gerup. Als je plezier beleeft aan de ellende van een ander. En doordraait het voorkombi René Beverwijk. Ook in zijn nijste gaat het, night altijd zo. En denk erom, nog 11 uur, dan is zij nog een mol te huren. Dan in Lot Me Huren. En in 2 uur ook weer een aflevering van Zuzoiden op zondagmorgen. De serie van Ede Stoel uit midden jaren 80. Dit is van dit jaar, Boerenrock uit het Westenkwartier. Trabaan met een ode aan Led Zeppelin en aan P. en Rinus. En niet te vergeten, de Grunnige Wichter.

0: Nee. Nee.
1: Nee, nee, nee, nee.
0: Nee. Jawel. Nee. Jawel.
2: Oeh,

Van de groene gewichten van Trabaan Noordenechte, Carla van Renesse met Noltje 1963. Een tekst van Peter Burger en muziek van Roelof Stalknecht. Het Zeemanslaadje. Wie bliep nog even bij de groene gewichter? Marieke Klooster en Speed Me. Hey.

mooi. Linde Nijland op tweede stem. Hier bij Hans van der Leijken, de Damse troubadour van zijn verzamelbox uit 2015 was dit Bi Heur. Wie gewoon even naar Beerste Koelen, samen met Alex Lutjemoer.

0: Ja, mooie tijden waren dat zo te horen. Alex Lutje Boer en Zunne op de kop. En wie neemt hier even nalopen? En dan springen we over Nijs en reclame heen. We hebben niet trouwens of je nog zo smui bent. Maar wie ben er in elk geval? Nu 11 uur weer. Dan nog een schierverhoor van Ede Stol. René Beverwijk in de rubriek Laat Me Je Heuren. En nog veel meer topmuziek in het tweede uur van Twee Deuntjes voor Oin Pesetas.
1: Een zwemband.
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... Bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 11 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn... omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet... verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden... nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump... maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA... Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde... de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen... en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde... voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel... uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
15: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
18: Radio Noord.
19: Twijdeuntjes Verreisend.
18: Met René Walhout. Waar je

Het andere verhaal over vluchteling. Gelukkig minder kunstenaars die ons dat wilden vertellen. Jan-Henk de Groot van zijn ploot Fine, het schitterende Jasmin. En dat hier aan het begin van het tweede uur van twee deuntjes. En ga er alvast maar voor zitten. En zorg dat je een volle koffiekaan hebt. Of Hollandse draakvlees met de kaas doet. Want daarmee hier een topverhaal van Ede Stoel. In Zuzoiden op zondag Meuden. Over een hond die night bit. En straks is hier de microfoon ook nog eens een keer voor René Beverwijk. In de rubriek Lot Me Heurden draait hij een van zijn favoriete nummers. Eerst twee cracks uit de grunnige muziek. Henny Dolsma en Fries Wolma in Aanreizen.

hij is tegenwoordig al wat older. Roelof van der Velde, hier nog met de band Van Dogen. En een hitje van Douw, Zummer. En ik kreeg deze week een hele schiere tieden. Misschien hem Joe hem ook wel laat. Een mailtje van Gree Daalhemmer dat het concert van P. en Rinus in Paradiso op 2 november 2024 aldaal op YouTube staat. Dik 2 uur. Voor als je er naar bijwaarden, of juist als je er wel bijwaarden. Een historisch concert. En dit is door Nottingham Wood. Het nummer heet Rock'n'Roll Night. Thank you.

0: Wolt, Gerry Wolthof met een nummer van Bert Hadders. Als mij de schoon ben versleten. Daarmee is de microfoon hier voor René Beverwijk. Hij is vandaag onze man in de populaire rubriek Laat Me Heuren. En door ben wie slim bliet met ze. Maar eerst doeken we in de geschiedenis van dit programma met Bert Hadders. Hij heeft meerdere twee deuntje sessies gedaan in de afgelopen jaren. Dit is er een uit 2011, het nummer Reunie in Sodom. Een bijzonder nummer uit het oeuvre van Bert. En hij legt eerst zulvoet hoe dat nummer tot stand komen is.
1: Ja, dat was eerst geen nummer, maar een stukje.
0: Een stukje?
1: Ja, een soort kolompje, oh, zeg maar. En want ik was, wat ik nou nog steeds doe, met Herman Sandman op pad. En nou verkoopt me de Schouwburg uit, maar in die tijd speelden we dan in de achterzoltje van de bibliotheek in Troop op Knol of zoiets. Voor dat die man of zo. En ik had nog nooit zoveel luidjes. En hij zei van, schrijf dat toch een poel bier? En ik zei, ja, maar zo makkelijk gaat dat nooit. Hij zei, nou, ik schrijf toch ook vier stukjes in de week. En ik zei, ja, maar dat is veel makkelijker dan luidjes schrijven. Ja, dan moet er wat zijn. En toen ben ik denk, dat zal ik even zo'n stukje schrijven. En ik moet eerlijk zeggen, dat is veel makkelijker dan luidje. Dus ik had zo'n stukje en ik denk, ja, wat maakt het dan met? Zeg ik toch, heb een muziekje eronder en heb ik ook een liedje. En dat Reunie in Sodom kwam. En dat, ja, nou, dat had ook nog wel weer. Er was een bepaalde band die nog zoveel jaar reunieerde in Winschoten, in Sodom. En ik was er zelf naar bij, maar ik had een ooggetuigen verslag gekregen van.
0: Het is echt gebeurd.
1: Van een kameraad van mij. Ik heb er wat bij fantaseerd, maar het had heel goud kunnen gebeuren. Zeker in Sodom.
0: En die zingt ook zo leeg, hè?
1: Nee, die had een wat rauwe stem. Ja. Nee, er moest verder niks achter zaken.
0: Ik ben nou wel heel nieuwsgierig.
1: Nou ja, toch maar. Tel ze maar af.
0: Je gaat luisteren naar Reunie in Sodom van Bert Hadders en de Nozemzoet. 12 januari 2011.

Zus van Volken, de laatste tijd. Bandjes die weer bij me komen. Er worden avond over reunieerd in muziek maken Nederlands. Ze was het laatst bij het eerste optreden in 23 jaar van de oostgrunnige rockers The Big Bones. The Big Bones. Ze waren er allemaal, behalve bassist Gerard, die op Tietkamp was. Vond tot hij dan door, zeg hij, de vrouw van zanger Elcio. G.A. was vroeger de koningin van het Maakplein en zo dan. Alle kerels won wat mol, met G.A. Brommerski. En de Marsen deden dat dan ook. En dan zeggen ze nog dat vrouw Lunijt in techniek geïnteresseerd ben. En ver, voordat ik uur mijn zender op zijn laten kon, was ze al een Elcio blieb man. Elcio reed een busje van de band. En dat was wel zo warm en dat komt bij winterdag, zeg G.A. Nijdveulot, dat was er een lutje, Elcio. En moesten we iemand anders de brommers laten zijn.

Drie kinderen en duizenden Marlboro Lights later was moest het begeer er wel af. Eltjo had ons niet herkend. Zijn mooie windschoten rakkapsel was verzwonnen en waar hij nog aan oor had, zijn verstapt onder een John Deere petje. Drumme Gossel was al doen toen het feest nog begonnen moest, dus die was niet slim veranderd. Lutje Eltjo speelde bas. En nu van Jonkie met een blond prukje oor, worden we een huilen portie al in smeren.

Achter de teugel zat Kees Groting, die er in de tijd alleen nog maar bij was, omdat zijn voer en elektronica zo ook op knol had. Was wel handig voor de snoetje draai, vonden de jongens. Kees haar winkel overnam en was nou de trotse eigenaar van een huilenketen witgoudzoel. Zag ze hem zeker elke week op TV Noord met zijn eigen wieze kop uit de wasmachine steken. Witgoed van Groting past op iedere begroting. Moest het maar opkomen. De band begon met Born to be Wild en daar ze bij Proud Mary aankomen waren en G het podium beklom om de partij van Tina Turner te zingen, pik me een rustig hoorn. The times they are changing.

0: Altijd een plezier om nou te luisteren naar Riek Schuring. En wat een geluk. En voordat we gaan luisteren, nou weer een heel schier vrooltje van Ede Stol. Ga ik eerst even muziek. Verwraas.
1: Laat me hun die muziek. Laat me hun die muziek. Laat het.
0: Vandaag met René Beverwijk.
2: Het nummer dat ik voor u uitkozen heb is einde van Romalo. Romalo is de zanger van de Mavericks, of was de zanger van de Mavericks, moet ik zeggen. Want hij is, ja, hij is overleden een poosje terug. En gelukkig heb ik de Mavericks als band nog een keer op draaiboek zijn, live. Tweemaal in Grunnen, een keer in Zwolle. En ja, het was een geweldige zanger. Het liedje wat ik uitkozen heb is Sombras. En dat is een Spaanstalig nummer van Romalo solo, zonder zijn vaste band. En Sombras betekent ja, schaduw. En ja, wat is er mooier op een zomerse dag dan een beetje schaduw. Het is een mooie ballad, maar de muziek brengt je toch een beetje in de tropische sfeer. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden.

Twee deuntjes voor een cent. Als je luist dat het mooi weer wordt en boeten is het grijs, krijgst gelijk als het ongelijk is. In dien hart valt dat onwijs, zoals de kuinig in je kop zegt.

volgens mij heb ik niks te veel gezegd. De schierste muziek hoor je hier en twee deuntjes. Dit was Van Zulver, het meesterwaakje van Arnold Veeman. En door de terechte keus van René Beverwijk. Sombra van Raoul Malo. Zo, nou, allemaal even stil. Zet hem maar in wat harder. Het is dit jaar alweer 40 jaar geleden dat hij uw tiek komen is. Maar gelukkig hebben we nog geweldige opnames van hem. Ede Staal, zoals de serie Zuzoin op zondagmorgen. Dit is door Oet Bitte der Hund. Dit is Ede Staal.

0: Goeiedag. Ik moest een nieuwe boksem hebben. En dan is het Sodom of Stad, waar mij zit ingegaan. Het komt enkel om over dat we naar Duitsland gaan naar leren. Daar zit zo'n grote textielzoek, hoe je goedkoop klaar krijgen kan. Maar laatste maal heb ik slecht ervoor naar in Duitsland. Ze zeggen wel eens dat personeel in de winkels door beleefder is, maar dat betwijfel ik. Ik zal je vertellen nou dat komt. Wie waren monden wat leden in ditse moezen tussen Bonde en Pilsen. Door zit nou een fijne slachter, Brinkhoff. Door houden wie altijd zwinevlees voort en die met een vernazet in vuurden. Zo'n 45 kilo voor de diepvriezer. En daar heeft we dan wel een half jaar van. Afijn, wie komt in de winkel en Brinkhoff de boos staat zo achter de tuinbank. Als ik omzaai, denk altijd aan die zakjes die we vrouwen bij ons in Deup bij slachter Moordhoes kregen. Toen stond zo'n lachende zwinekop op. En toen ik Brinkhoff voor de eerste moor zag, dacht ik, hé, hey, dat is die pasfoto geweest. Moeghout, wie zei mooi, en hij zei mooi. En tot zover was er niks aan de hand. Maar wat wild geval, Gietje het per ongeluk Bobby midden in de winkel nam. Wie aan het zelf niet in de houten, en eigenlijk was mijn schuld. Want ik had tegen u gezegd, neem Bobby maar even mee. Aans Fredde haal bekleiden op. Van dag de bank, toen was zeker maar niks meer van over. Afijn, wie stond door in de winkel en slacht de Brinkhoff, kreeg me door een poek voor je ogen in de kop.
1: Bitte der Hund,
0: rapte. Ik denk, wat wil hij nou? Hij had zo'n dikke meers in aan en doorwezen met naar Bobby.
1: Der Hund, bitte.
0: Ik zit in Gietje, want hij kijkt een bult naar Duitsland 2, dus hij verstaat dat veel beter. Ik zeg, wat is er aan de hand?
1: Of die hond ook bit,
0: zegt ze.
1: Ik zeg, nee man, het is een live hondje. Je kunt hem gerust houden, hè? Hij doet niks, hè Bobby?
0: Maar ja, die had al een zetje naar al die worsten gekeken en die hoorde mijn stem. Dus hij dacht dat hij wel kreeg. En hij sprong met vuurpoten tegen de tuinbank op. Brinkhoff kreeg nou recht een zwinekop. En hij liep met meers en aan om tuinbanktouw op ons hoofd. Ik zit in Gietje, ik zei, wie gewoon voet? Door klap wat niet. Afijn, wie ben nog nooit zo gauw de winkel uitkomen. En toen we wegreden, stonden met meers achter het room te zwaaien.
1: Volg mij was het dik,
0: zei Gietje. Ik zeg, biete der hond. En bij zo'n hondje. Ik zei, ja, ik zit des in de kop schoon. Afijn, die begrepen wel dat als Gietje zegt, loof eens mol naar Duitsland gewoon, dan heb ik maar bieten de roem te zeggen. En dan weet ik dat ze inschoten of staat wordt.

Wie nog staat om naar je klaar te komen? Ik zeg, loven nou eerst op Damsterdam bij een koffie drinken en de wacht komen van de dambussen. Kadafke, net zo mooi parkeerd. Of Gietje zegt, moest eens kijken, dat is geen wegkomen meer. Dat is een blommers ook worden. Zo voor comfort uit, dus ja, dat kan gebeuren. Nou, ik zeg, loven dit maar mijn einddeur gewoon naar Mulder op Zuiderduip. Krijg jong gebelskop beloofd. En ik denk, loven dat eerst nou even down. Ik riep Steinstel stroot in en wat mij dat er gebeurt. Allemaal klaksons van auto's beginnen te tuten. Ik denk, daar word ik niet. Daar komt niet goud. Maar ja, terug wil ook niet. En het was zo smal door dat ik af en toe over Libre. Ja, dat was de enigste mogelijkheid om vooruit te komen. Want alle auto's gingen aan de kant op. Afijn, wie ben op Zuiderduip komen? Ben verzekerd bij CNA. Wegblokkeerd. Is het een gietje? Nou moest eens kijken. Die oude is afgesloten. En we zitten 25 meter van Mulder af. Is het was wat? Wie loopt nog meer doen? Midden op weg stond met grote letters bus. Gietje zegt, dat zou wel een parkeerplaats wezen voor een bus, man. Nou, zeg ik, dan kan wie door mij ook even staan. Afijn, wie de auto door neerzet. Kom we terug van Mulder. Staat er een agent bij ons auto? Hij zegt, u bent in overtreding, meneer. Hoe doen we dat? Wilt u voorkomen? Ik zeg, nee, meneer. Ik zeg, dit was niet te voorkomen. Wij moesten naar Mulder voor een gebelskop voor Lutje Jong en we konden hier niet verder. Afijn, hij aan schrijven en dat duurde een zet. Gietje werd er flauw van en zette jongens zijn gebelskop op. En of doordeur kwam, weet ik niet, maar er kwam mijn kop vol om te staan. Ik denk wel 200 man. Nou moet ik één ding zeggen van de politie. Mijn complimenten voor de service. Wie hadden er niet aan vroegd, eerlijk voor niet, Gietje niet en ik niet, maar ze ben voor ons aanreden, de daar stad in, met zwaarlicht en al. En toen we gauw en wel boeten de stad waren, er was dan nog even nog zwaard. En ik ben blij dat ons jong loter bij de politie wil.

0: Het kenmakende geluid van Gert Senema met Weskaanstaat van zijn ploot. Dit is Gert Senema in Weskaanstaat uit 2018. Het nummer Hoop en Hoopvol is ook altijd steenvanger. Dit is van uur Night in Bedwang.
1: Van

Deze van Stedenvanger, Ben Wieders, ik kom doorheen. Twee deuntjes voor ons sinds van deze zondag. Rolf Schreuder en ik, die dank u voor het luisteren. En kijk nou weer uit naar ander week. En hier op Noord, Noordnijs en reclame. Je weekend is goud, een bult plezier door bij. We gaan er vandoor van zoveel uit met een instrumentale. Ook deze week van de ploeg Music from the Stars, volume 2. Van de grunnige surfband, de Crunching Devils. Alle hits, allemaal vakkundig, stoken in een surfjasje. Of surfpak mag je niet zeggen natuurlijk. Dit was een hit van Marianne Rosenberg. In het heet Ik bin wie du. Door de Crunching Devils. En nog een hele schiere zondag.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 12 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Davy heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Davy nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: En het is 12:02. Hoogste tijd voor Noordnieuws. We gaan eens even kijken of we contact kunnen krijgen met Frits Emmelkamp.
10: Ik ben in huis, alleen ik moet dan wel eventjes van computer wisselen. Goedemiddag, dames en heren. Want blijkbaar werkt mijn computer niet, dus dan moet ik even een knop indrukken. En dat duurt even 2 tellen. U kent het vast thuis ook wel. Computers die net niet helemaal doen wat je wil doen, maar dat geeft niks. Daar hebben we hier techniek voor en dan gaan we dat eens even regelen. Dus vannacht het een en ander gebeurt, onder andere in Ter Apel, dat zal u niet verbazen. Dan moet ik even opletten, want ik wil het goede wachtwoord intoetsen, anders dan gaan we natuurlijk de verkeerde kant in. Nou, dit gaat even niet lukken. Ik stel voor dat we eerst even een plaatje gaan draaien. Kom ik zo bij je terug?
11: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
12: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
16: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
15: Check werkenbijwagenborg.com.
17: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. In het stadshart van Appingedam.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
9: Ja, het weerbericht krijgen we zometeen. Eerst gaan we eens eventjes naar het Noordnieuws met Frits Emmelkamp.
10: Met deze computer, en die doet het gelukkig wel. Het was de afgelopen nacht opnieuw onrustig voor de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er waren diverse opstootjes en vechtpartijen. De politie heeft meerdere keren ingegrepen, maar of er ook aanhoudingen zijn geweest is niet duidelijk. Problemen werden veroorzaakt door een groepje mannen die de confrontatie opzocht met elkaar en met vluchtelingen in het aanmeldcentrum. Het was de eerste nacht zonder hulpverlening van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Zij besloten vrijdag te vertrekken omdat ze de situatie bij het aanmeldcentrum te onveilig vonden. Alleen de hulporganisatie Migrate is nog actief voor het aanmeldcentrum. De gemeente Westerwolde doet opnieuw een oproep aan het kabinet om snel meer opvangplekken te regelen. Dorpsbelangen Musselkanaal wil dat er een treinstation in het dorp komt. Er zijn daarvoor zelfs al voorstellen ingediend bij het Rijk. De wens hangt samen met de komst van de Neder-Saxenlijn. Met de komst van het treinstation zouden ook meer woningen in het gebied gebouwd kunnen worden, zo denkt Dorpsbelangen. Musselkanaal heeft nog een spoorlijn, maar die is eigendom van de Star en in slechte staat. Zelfs de museumspoorlijn zelf rijdt er al niet meer op. In Nieuwe-Pekela is vannacht een steekpartij geweest. Dat was aan de Gouden Regenlaan. Daar raakte 1 persoon gewond. Het slachtoffer moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Er is 1 persoon aangehouden. Het gaat om een 46-jarige man uit Winschoten. En een inwoner van de gemeente Westerkwartier is gisteren ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Friesland. Het ongeluk gebeurde bij Drachtster Compagnie. Bij het ongeluk waren 2 auto's betrokken. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. En dan krijgt u natuurlijk ook nog straks het nieuws over FC Groningen. Dat is allemaal te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
9: Dankjewel.
5: Je weekend is goud.
18: Met Dimitris Kops.
9: Heerlijke zonnige zondag. En zonnige hits. Zometeen Enrique Iglesias, Fleetwood Mac komt eraan. En we beginnen hier met Diesel.

0: Samuel Welten en Echte Liefde is te koop. Dit is Radio Noord. Welkom, je weekend is goud. Het is 13 minuten over 12. Voor het weerbericht hebben we contact met Harma Boer. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, die Beatrice.
0: Dit klinkt vrolijk, want de zon schijnt.
1: Ja, nou, ik ben altijd wel goud gemutst. Die moet er al echt wat weten dat naar de Le Mans goud gaat. Maar dit ben natuurlijk prima dogen. Echte zomertemperatuur. Het zuiden en midden van Nederland wil je op dit moment live en night weten, waardoor is toch wel weer heel laag uit. Oh. We gaan de komende week toch ook wel, zoals het nou liet, niet overal in de provincie, maar wat meer naar het oosten en zuidoosten, toch ook een paar dattigers aantikken. Ja, en dan hebben we toch al heel gehad te maken met een regionale of een lokale hittegolf in onze provincie, dankzij hoge druk, waar op dit moment over ons heen ligt. En dat ligt mooi vastklemd tussen lege drukgebieden op de Atlantische Oceaan en lege drukboom het oosten van Europa richting Rusland. En dat blijft eigenlijk een beetje zo liggen tot aan het eind van de week dat het een beetje aan de rit gaat richting het oosten, dat hoge drukgebied. En er wordt vanuit het zuidwesten van Europa wat er een onweerstoring actief in die komt. Deze kaande op veel later in de week zorgt dat voor een kans op een bui met een onstabieler wordende atmosfeer. Dus er gaat geleidelijk aan die wind naar het noordwesten en dan koudt het wat af. Maar de onstabiliteit blijft wel wat aanwezig. Dus dan gaan we over vanaf volk weekend richting wat licht wisselvallig weer, maar slecht wordt het zeker nooit. Wolkenburg op dit moment een beetje bewolkt, vooral heel veel zon, 23 graden. Licht bewolkt weer met 5,5 uur, de zon erbij in rood schaal, 21,5 graden, zwakke tot matige noord-noordoostenwind en 23 graden in Slachten met een barometerstand van 25 millibar. Nou, vanmiddag volop zon. Ja, er is wel wat bewolking in Loter. In de middag komt er ook eens wat meer, maar de zon heeft zeker de boomtoon en er wordt zo'n 22 graden in het noorden van de provincie met een meest matige noordelijke wind in verdere provincie en wordt het gewoon weer een zomerswarme dag met 24 graden. Vanop met vandaag bewolking en opklotens, de kinnevel en mist ontstaan met 16, 17 graden als minimum. Maar nu weer wat zon, 23 tot 28 graden, dinsdag 24 tot 29 graden, woensdag zon overgoot met gemiddeld 28 graden. Dat betekent verder de provincie en de dattigers. En ook op donderdag en vrijdag zit die 30 graden verder de provincie hierin. Met nu weer wat zon, vrijdag komt er meer bewolking en dan is een bui ook niet uitsloten. Maar ja, het blijft echt volop zomerweer.
0: Oh, lekker zeg. Eindelijk. Heerlijk.
1: Zo is dat.
0: Ja, en ga je zelf nog genieten van het zonnetje vandaag, Harmen?
1: Ja, zeker. Ach ja, we zijn de hele man alweer boeten, hè. Ja, ja, wie leven wat dat betreft meer boeten als binnen, hoor. Dit is het ook. Heerlijk.
0: Heerlijk zeg, heerlijk. Hey, dankjewel en een fijn weekend.
1: Ja, net zo.
0: Hoi, hoi. Yo.

Mooie zondag in Groningen, de zon schijnt. Lekker zeg, ga je nog wat doen in het zonnetje vandaag. Lekker varen, lekker picknicken ergens in het park of gewoon een terrasje pakken. Dat kan natuurlijk ook. Heel veel plezier vandaag in ieder geval als je wat leuks gaat doen in het zonnetje. En als je de radio aan hebt staan, dan kom je er zo meteen achter welke populaire zanger van dit moment soms last heeft van stemmen in zijn hoofd. Madonna Rama komt eraan met Cruel Summer. En

Swims. Hij heeft gezegd dat hij soms last heeft van stemmen in zijn hoofd. En daar komt ook zijn artiestennaam Teddy Swims vandaan. Want Swims is een acroniem. Weet je wat een acroniem is? Ja, dat staat in dit geval voor Someone Who Isn't Me Sometimes. Daar staat Swims voor, dat je het weet. Yo, de Mr. Know-it-all, Teddy Swims hier op Radio Noord. Heerlijke zondag. Temperaturen lopen op tot ongeveer 25 graden in Groningen. Lekker zeg. Ga erop uit. Geniet van de zon en van de muziek hier op Radio Noord. London Beat en Douwe Bob staan voor je klaar. Nu Bananarama. Dit is Cruels.

Kwart voor één op zondagmiddag. Dit is Radio Noord. Mijn naam is Dimitris. We gaan zo meteen een spel spelen hier op de radio. Wat jou een geweldig Radio Noord prijzenpakket kan opleveren. Met daarin de Radio Noord sokken en ook de Radio Noord paraplu. En die kan je ook gebruiken als parasol. Ja hoor, die is multifunctioneel. En het leuke aan het spelletje is, je kan binnen 1 seconde kan je winnen. We gaan geen ingewikkelde dingen doen vanmiddag. Gewoon binnen 1 seconde winnen. We spelen namelijk zo meteen secondenwerk. En ik laat je 1 seconde horen van een plaat van een paar jaar geleden. En de vraag is, welke plaat is het? Ja, dat is het hele spelletje. En dan maak je kans op een geweldig prijzenpakket zo op de zondag. Secondenwerk spelen we binnen nu en een minuut of 10 al. Dus blijf in de buurt van Radio Noord. Dan komt het helemaal goed. Ook voor de prijs op zondagmiddag. En zo meteen hier Rod Stewart. Dit is Live van Desiree.

Zondagmiddag, het is 9:09. Dimitri is hier op Radio Noord met jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket. Daarin de Radio Noord sokken. Nou, moet je je toch eens even voorstellen dat je je korte broek aantrekt vandaag. En dat je dan die sokken van Noord gewoon hoog optrekt. Hey, nou, dan ben je helemaal het mannetje of helemaal het vrouwtje in de provincie. En ook de Radio Noord paraplu. Op deze dagen te gebruiken als parasol. Allemaal te winnen binnen 1 seconde. De vraag is, welke plaat is dit in secondenwerk? Ja, dat is slechts 1 seconde van een populaire plaat. En mijn vraag is, welke plaat is het? Heb je hem herkend? Of wil je hem nog een keer horen? Ja, nu moet je hem wel weten. Ah, je mag het doorappen. 050-3188-288. App even welke plaat ik heb laten horen in secondenwerk. 050-3188-288. Als ik je telefoonnummer hier heb, dan kan ik je zo meteen terugbellen. En met je goede antwoord win je dus het Radio Noord prijzenpakket. Oké, het is warm. Het gaat snel, 1 seconde, dus daarom nog 1 keer. Maar echt de allerlaatste keer. Komt-ie. Dat is de opgave. Welke plaat is dit? Denk je het te weten? Stuur een appje op 050-3188-288. Voor je klaar ligt het Radio Noord prijzenpakket met de sokken en de paraplu van Radio Noord.

0: jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 1 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al... het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste... sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt... in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland... zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe... waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord... maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit... dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door... die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways... en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74... In de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
12: 63,
11: wij...
12: 63 man, het zijn er 63.
11: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
14: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
15: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
14: Check werkerbijwagenborg.com.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelaren.nl.
12: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
17: Radio Noord.
18: Je weekend is goud.
19: Met Dimitris Kops.
20: Zometeen hoor je nog een keer de opgave van secondenwerk. En dan kan je binnen 1 seconde leuke prijzen winnen op de zondag. De zonnige zondag met de

My Life, Radio Noord, 12 minuten over 1. Zit je lekker in het zonnetje? Ja, ben je lekker aan het genieten van deze heerlijke zondag? Dan is het ook alweer tijd om eens even wat te winnen. Ik weet niet hoe lang geleden het is dat je iets hebt gewonnen. Maar je kan hier bij Radio Noord iets winnen binnen 1 seconde. We gaan namelijk secondewerk spelen. Ik heb een seconde geknipt uit een populaire plaat van een aantal jaren geleden. Dat kan ik je alvast verklappen. En die laat ik zo meteen nog een keer aan je horen, die seconde. En dan is de vraag, welke plaat is het? Als je het nou denkt te weten, mag je het doorgeven via de app op 050-3188-288. 050-3188-288. En dan maak je kans op het Radio Noord prijzenpakket met daarin de Radio Noord sokken en ook de Radio Noord paraplu. En op een dag als vandaag kun je hem gebruiken als parasol. Ja, ja, ja. Dan gaan we naar de seconde toe. Dit is de seconde uit de platen die ik heb geknipt. Ja, dat is kort. En dat is niet Phil Collins' You Can't Hurry Love. Dat stuurde Pamela van Dijk uit Groningen. Dat is het dus niet. En het is ook niet Michael Jackson met Beat It. Dat stuurde Sander Straatman uit Winschoten. Oké, maar wat is het wel? Heb je enig idee? Dan mag je het nu appen. 050-3188-288. Hij is wel heel lastig vanmiddag. Dat zie ik aan de appbox. Ik ga een tip geven. De tip is boerderij. Oh ja. Ja, nu moet je het wel weten. Welke plaats zoek ik in secondewerk? App het deze kant op 050-3188-288 voor het goed gevulde Radio Noord prijzenpakket. 050

0: heb vanochtend even een rondje hard gelopen. En daarna even wat afkoelen, net een beetje gegeten. En we hebben nu Noord op de televisie en ik zit zo klaar voor de Tour.
1: Oh, lekker zeg, de Tour. De Tour de France. Die is ingekort, hoor ik.
0: Ja, inderdaad. Het is daar ietsje warmer dan hier, geloof ik.
1: Ja, ja, dus het is niet verantwoordelijk om de hele Tour te rijden. Dus ze hebben hem iets ingekort. Ah, lekker zeg.
0: Precies.
1: En dat ga je zo meteen op de buis, ga je dat lekker bekijken.
0: Zo is dat, inderdaad. De beentjes omhoog en dan lekker ontspannen Tour kijken.
1: De beentjes omhoog en dan het vrouwtje eronder door met de stofzuiger.
0: Al gebeurd.
1: Oh, dat is al gebeurd, ja?
0: Dat is meestal een zaterdagklusje. Dus, nee, er hoeft vandaag niet schoongemaakt te worden.
1: Oké, maar jij helpt niet mee in het huishouden, begrijp ik?
0: Jawel, zeker wel.
1: Oh, dat wel?
0: Ja, zeker. Oh, ja, we hebben niet, geen vaste taken, dus ieder doet wat er maar te doen is en wanneer hij de tijd voor heeft. Dus,
1: jij doet de benen even omhoog als ze langskomen met de stofzuiger en verder.
0: Als ik dan op de bank zit wel, ja.
1: Ja, precies. Heel goed, Harold. Hey, ik heb hier een mooi prijzenpakket voor je. Het Radio Noord prijzenpakket met de Radio Noord sokken erin. En ook de paraplu, die is op deze dagen te gebruiken als parasol.
0: Precies, heel handig.
1: Of je moet even wachten tot er weer regen komt. Dinsdag dan komt er weer een buitje. Dus zo is het ook natuurlijk de zomer in Nederland. Hè? Dus multifunctioneel.
0: Ja, precies. Hey, Nederland inderdaad.
1: Ja, ik heb 1 seconde geknipt uit een plaat van een aantal jaren geleden. En die ga ik nog 1 keer aan je laten horen. En dan wil ik van jou weten welke plaat is het. Daar komt ie. Ja, dit is hem.
0: Juist.
1: Zeg het maar.
0: All Together Now van The Farm.
1: En dat is het goede antwoord.
0: Heel mooi.
1: Je bent een van de weinigen met het goede antwoord hoor. Want er is een hele hoop foute antwoorden binnengekomen. Bon Jovi met It's My Life. Nee, die is niet. Is het Another 45 Miles van Gordon Earrings? Ook niet.
0: Ja.
1: Brommerskieken van Boe Harm. Nee, Paradise by the Dashboard Light. Knocking on Heaven's Door. Is allemaal binnengekomen, maar is allemaal niet goed.
0: Okay.
1: Nee, je hebt het goed. Virgo Sharky nog. A Good Heart. Wel goede platen om eens even te draaien zo. Je weekend is goud. Maar het is inderdaad The Farm met All Together Now. Het was een nummer 7 hit in 1991. En het levert jou het Radio Noord prijzenpakket op. De sokken en ook de paraplu komen jouw kant op.
0: Hartstikke mooi, dankjewel.
1: En we gaan terug naar 1991, want we gaan de plaat draaien.
0: Heel goed.
1: Hartstikke
0: goed. We gaan meeluisteren.
1: Geniet ervan.
0: Jo, dank je. Komt goed. Hoi.

Ilse de Lange op Radio Noord en Something Good. Het is 2:05, het Radio Noord weerbericht. Vandaag veel zon en een klein beetje bewolking. Het is zo'n 24 graden in Groningen. Morgen ook een zonnige dag, dan zo'n 25 graden. En dinsdag zon en wolken in de mix en kans op een bui. Het wordt dinsdag 27 graden in Groningen.

0: 9.
1: Heerlijke zondag in Groningen. De zon schijnt. Oh, wat ligt het er mooi bij, het Hoornseplas. Ja, ben je daar? Of ben je lekker thuis aan het genieten van je weekend in Schout op Radio Noord? Mag ook hoor. Muziek onderweg van Milo en Tears for Fear.

AO Technology, origineel van rapper 50 Cent. Dit was de uitvoering van Milo op Radio Noord. Het is 8 minuten voor 2. Mijn naam is Dimitris. Elk jaar zenden we hier op Radio Noord de Grunniger Duizend uit. De 1000 beste liedjes volgens jou. En het is wel leuk, ik ga zo meteen eens even die lijst erbij pakken. De Grunniger Duizend van 2025. Ik pak daar 2 nummers uit en jij mag kiezen welke ik dan zo meteen helemaal draai als Grunniger Duizend klassieker. Dat zo meteen na 2 uur. En Cloud komt eraan. En dit is Tears for Fears met Shout. Shout.

0: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte... de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
9: Advies van Anneke, kom nu naar Boske Meubelen. Want we hebben heel veel woonnieuws in de showroom. De trend is warm, zacht en luxe. Dat zie je in onze meubelen en onze collectie gordijnen. Maar ook op de vernieuwde afdeling Relax for Tiles. Boske Meubelen in Siddeburen. Oh ja, denk om de flitspaal, want hij staat er nog.
10: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
11: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij Minardi. Dat is puur genieten. Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
14: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
13: Wijzerweg, Groningen.
15: Radio Noord.
16: Je weekend is goud.
17: Met Dimitris Kops.
18: Zometeen kies jij hem uit, de grunnige Doezem-klassieker. En dan maak je ook nog een keer kans op de Radio Noord sokken. Is dat even leuk? En de dames willen gewoon een beetje...

0: regen, zonnestralen.
1: Radio Noord presenteert...
2: een klassieker uit de grunnige duizend.
0: Van de eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Noord. De grunnige duizend. Ja, dat is nu natuurlijk niet tussen eerste kerstdag en oudjaarsdag. Maar het is misschien wel een leuk moment om die lijst er eens eventjes bij te pakken. De grunnige duizend. In de vorige editie van 2025 stonden deze twee platen onder andere in de grunnige duizend. Op plaats nummer 266 Peter Fox met House am See. Ja, wie wil dat niet? Een huisje aan de zee met deze temperaturen erbij.

de Gunnige Duizend. En jij bepaalt zometeen welke van deze twee er helemaal wordt gedraaid hier op Radio Noord. Ga je vandaag voor Peter Fox, House am See? Of wil je U2 horen met Pride? Ah, ik hoor het graag van je. Je mag het eventjes laten weten per app. App me op 050-3188-288. 050-3188-288. Stuur gewoon even een appie met de plaat die jij heel graag wil horen. Peter Fox, House am See of U2 Pride. En als je dat doet, dan maak je meteen kans op de Radio Noord sokken. Die heb ik voor je klaar liggen. Dus laat het mij weten. Welke van deze twee platen moet ik zo meteen in zijn geheel draaien als Gunnige Duizend klassieker? Ga je voor Peter Fox of ga je voor U2? Stuur een appje 050-3188-288. Dan komt dat appje aan. Heb ik je telefoonnummer? Kan ik je bellen? En als je op de radio komt,

0: presenteert...
1: een klassieker uit de grunnige duizend.
2: En daarvoor heb ik contact met Jeanette uit Spijk. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hoe is het in Spijk?
3: Warm en zonnig.
2: Ja, zonnig.
3: Ja, hartstikke zonnig.
2: Zonnig in Spijk, geen wolk te zien.
3: Nee.
2: Lekker?
3: Nee, het is hartstikke blauw.
2: Lekker. En hoeveel graden is het bij jou of heb je geen temperatuur?
3: Oh, dat weet ik niet. Ik heb geen buitentemperatuur. Ik ben, zit lekker binnen en ik heb als zoveel mogelijk dicht dat het ook niet warm wordt binnen. Dus,
2: Je houdt, niet zo van de warmte of dat wel?
3: Nou, als die warmte helemaal binnen zit, dan zit je niet meer comfortabel, vind ik.
2: Dan krijg je het er niet meer uit,
3: nee? Nee, daarom.
2: Nee. Wat hoor ik bij jou op de achtergrond?
3: Oh, dat is Charlie.
2: Charlie?
3: Die is naast me op de trap komen zitten.
2: Wie is Charlie? Je gaat er niet meer uit,
3: nee. Nee, daarom.
2: Nee. Wat hoor ik bij jou op de achtergrond?
3: Oh, dat is Charlie.
2: Charlie?
3: Die is naast me op de trap komen zitten.
2: Wie is Charlie?
3: Dat is een

0: hoor ik nou bij Jeanette? Nee, helemaal goed.
1: Ja, een kap.
0: Zeg, heb je nog wat leuks op de planning staan voor vandaag of lekker binnen blijven?
1: Ik ben de mandelen aan het inrijgen. En ik wil jongelen en al de grond ben. Ik kan helemaal aan terugkijken. Dus dat ga ik zo meteen ook nog een stukje doen.
0: Oeh, je hebt het druk.
1: Oh, ja, je moet toch wat doen.
0: Ja, je moet wat op de zondag, hè? Nee, je hebt helemaal gelijk.
1: Ja, ja.
0: Hey, wij hebben de gunnige duizend elk jaar hier op Radio Noord. Van eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag. Ja, de 1000 beste liedjes volgens Stad en Ommeland. En ik heb die lijst er eens even bijgepakt van 2025. Toen had je op plaats nummer 266 Peter Fox met Haus am See.
2: Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
0: En U2 stond ook in die lijst met Pride op 800.

0: plek voor één van de twee om helemaal te draaien. En wat wil jij horen?
1: Nou, graag Pieter Fox, want dan kan ik even het spul hard zetten hier zo.
0: Ja, goed nummertje, hè? Past toch heerlijk bij het weer, Pieter Fox, Hout aan Zee.
1: Ja.
0: Ik heb goed nieuws voor je. Ruim 60% van de Radio Noord luisteraars heeft gestemd op Pieter Fox vanmiddag. Dus die ga ik in zijn geheel draaien als gunnige duizend klassieker.
1: Oké, hartstikke fijn joh.
0: En omdat jij even aan de telefoon wou komen, heb ik ook nog wat leuks voor jou, namelijk de Radio Noord sokken.
1: Sokken?
0: Sokken.
1: Mag het ook de paraplu?
0: Mag het ook de paraplu? Nou ja, we hebben wel... ken je Karel? Karel doet hier ook altijd het programma, hè? Tussen 2 en 4.
1: Jawel, daar heb ik al eens een keer een boek bij gewonnen, ja.
0: Oké. Die is hoofdprijzen bij Radio Noord. Dus als jij de sokken niet wil met de paraplu, dan moet je nu iets heel liefs tegen Karel zeggen. Want die gaat over de prijs.
1: Ja. Nou, Karel, ik vind het een van de betere presentatoren.
0: Nou, daar zou hij heel blij mee zijn, denk ik. Ik denk dus dat het goed komt, hoor. Ik ga doorgeven, maar ja, ik hoop dat het voldoende is.
1: Ja, nou ja, goed.
0: Of wil je toch nog iets extra's zeggen tegen Karel?
1: Ja, wat? Nou, gewoon, ik vind het een van de betere presentatoren van Noord.
0: Ja, oké.
1: Nou. En wie die anderen zijn, er zijn er meer, maar hij hoort daarbij.
0: Hij hoort daarbij, helemaal goed. Nou, dan hoop ik dat geen probleem is bij Karel. Die gaat dat vast en zeker goed voor je regelen, Jeanette.
1: Oké, ja, die sokken zie ik, ja, vind ze leuk, maar die zie ik mezelf niet aandoen. Dat vind ik zund.
0: Ja, dat is zonde, ja. We gaan het in orde maken.

du daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.

Sabrina en Girl, Boys. Boys was dat. Nee, er wordt helemaal geen girls gezongen. Het is 6 minuten over 2:30. Het Radio Noord weerbericht. Vandaag veel zon, klein beetje bewolking. Het is zo'n 24 graden in Groningen. Morgen een zonnige dag, 25 graden. Dinsdag zon en wolken in de mix. En dan kans op een enkele regenbui. Het wordt dinsdag zo'n 27 graden.

Dan Hartman op Radio Noord. We are the young. Het is 3:15. Kijk eens in je portemonnee of je 2-euro-munten hebt. Heb je die in je portemonnee of heb je die ergens in een potje? Want kleingeld weet je wel. Kijk daar eens even naar. Misschien heb je wel namelijk die ene 2-euro-munt uit Monaco die vandaag de dag maar liefst 5000 euro waard is. Dat zou je toch een heerlijke zondag geven, toch? Ja. En wat heeft die 2-euro-munt te maken met Mika? Antwoord op die vraag hoor je zo meteen op Radio Noord.

Toontje lager en zoveel te doen hier op Radio Noord. Dit is je Weekend in Schout op zondagmiddag. Ja, en waar hoor je dit nou gewoon achter elkaar? Michael Jackson, Michael McDonald en de Beatles. Nou, dat is toch wel echt goud hoor. Hey. Je Weekend in Schout, zometeen hoor je ze alle drie hier op Radio Noord. Eerst Mika met een nummer over Grace Kelly. Heb je enig idee wie Grace Kelly was? Dat was een hele beroemde Hollywood-actrice uit de jaren 50. En later werd ze prinses van Monaco. Ja, haar leven was echt een sprookje. Tijdens het filmfestival van 1955 ontmoetten ze prins Reinier III van Monaco. En ze waren op slag verliefd. Ja, de relatie groeide al snel uit tot meer. Ze trouwden een jaar later in 56. En ja, daarom was deze Grace Kelly in één keer de prinses van Monaco. Ze is helaas overleden in 1982. Maar Monaco is daar nog steeds trots op dat ze die Grace Kelly hebben gehad als prinses. En als een van de eerbetonen aan Grace Kelly hebben ze een speciale 2-euro munt geslagen met het hoofd van Grace Kelly erop. En daarvan zijn slechts 20.001 exemplaren geslagen. Waarom dan ook die ene, vraag je af? Ja, geen idee. 20.001 exemplaren zijn daarvan geslagen. En heb jij die in je portemonnee? Dat zou zomaar kunnen. Dan heb jij ongeveer een waarde van 5.000 euro. Met een 2-euro muntje. Ja, geweldig. Ik zou toch eens eventjes door je portemonnee gaan. Eens even kijken of jij die 2-euro munt kan vinden met Grace Kelly erop. Goed, over Grace Kelly gesproken. Mika heeft er dus ooit een liedje over gemaakt. En dat is deze. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 3 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
13: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Radio Noord.
17: Je weekend is goud.
18: Met Dimitris Kops.
19: Niet alleen je weekend is goud, ook de muziek is goud. Kim Wilde, The Beatles, Michael Jackson en eerst Michael McDonald.

heerlijk zeggen. Emma Heesters op Radio Noord op deze heerlijke, heerlijke zondag. Ja, de zon schijnt. Ga je richting het Nije Hemelriekje varen over het Paterswoldsemeer of toch liggen bij het Hoornsemeer? Het kan allemaal op deze heerlijke zondag. Het is 25 graden in Groningen. De zon schijnt, weinig wolken, lekker zeg. Ik hoop dat jij ook geniet van de zon. Mag ook in je eigen tuin hoor, of op je eigen balkon, geen enkel probleem. Misschien ben je wel de barbecue van vanavond aan het voorbereiden. Dat kan allemaal. Het is zomer in Groningen. Zometeen hier te horen op Radio Noord. Bruno Mars, Kim Wilde komt eraan en ook de Beatles. Ja, dit is je weekend in Schout. Met uw

alles in het leven begint met het vasthouden van je handje natuurlijk. De Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Dit is Radio Noord. Heb je nog dromen in je leven? Droom je van een nieuwe auto, een huis in het buitenland, gezond oud worden, kan ook natuurlijk. Zometeen hier een zanger, ja, je zou denken, die heeft echt alles, maar hij heeft nog een grote droom. Terug naar Hawaii, daar gaan wonen aan het strand en verder helemaal niets meer doen in het leven. En wie hij

Bruno Mars op Radio Noord en Risk It All. Hij is ooit geboren op Hawaii. Ja, Bruno Mars op Hawaii geboren. En dan had hij een goed leven. Alleen ja, hij wou zanger worden. En dat is een beetje lastig vanuit Hawaii natuurlijk. Om dan een carrière als zanger op poten te zetten. En daarom is hij verhuisd. Maar hij heeft nu gezegd in een interview dat zijn grote droom is om heel veel geld te verdienen als artiest. Nou, volgens mij doet hij dat nu. En dan met al dat geld zometeen een huis te kopen aan het strand in Hawaii. En dan voor de rest van zijn leven helemaal niets meer te doen. Nou, dat lijkt me een goed vooruitzicht. Hey, you're the Bruno Mars met Risk It All hier op Radio Noord. Het is 1 minuut over 3:30, het Radio Noord weerbericht. Vandaag veel zon, een klein beetje bewolking. Het is 24 graden in Groningen. Morgen zonnig en dan zo'n 25 graden. En dinsdag zon en wolken in de mix. En dinsdag wordt het 27 graden, maar dan is er ook kans op een bui.

Summer Love. Teaspoon hier op Radio Noord. Ja, je kent natuurlijk Sex on the Beach van Teaspoon. Maar deze is ook wel lekker hoor. En zeker in het zonnetje. Summer Love dus uit de zomer van 1999. Hey, dadelijk jouw kans op een mooi prijzenpakket. Het Radio Noord prijzenpakket ligt hier klaar. Met daarin de sokken van Radio Noord. Nou, dat is wel een collectors itempje. En ook de paraplu. En die kan je op dagen als vandaag gebruiken als parasol. Maar dinsdag komen er weer wat buien aan. Dus dan kan je hem gewoon weer omtoveren tot paraplu. Hartstikke mooi. Multifunctioneel. Zometeen kan je het hele prijzenpakket binnen 1 seconde winnen. We gaan het namelijk weer spelen. Secondenwerk. Ik knip een seconde uit een plaat. En de vraag is, welke plaat is het? Ja, dat kan heel moeilijk zijn, maar dat kan ook verrassend makkelijk zijn. Zometeen hoor je de opgave van secondenwerk. En dit hier is Taylor Swift bij Noord.

0: Maywood en Late at Night. Dit is Radio Noord. 10 minuten voor 4 op de zonnige zondagmiddag. Dimitri is hier zo. Met een goed prijzenpakket, al zeg ik het zelf. Hij ligt hier links van mij, het Radio Noord prijzenpakket. Daarin de Radio Noord sokken en ook de Radio Noord paraplu. Met deze snikhete dagen te gebruiken als parasol. Wat moet je ervoor doen? Nou, 1 seconde luisteren. Ik laat je zometeen een seconde horen van een plaat. En de vraag is, welke plaat is het?
1: Ja.
0: Test je muziekkennis. Hier komt de seconde. Ja, hij is lastig, hè? Hij is lastig. Wat altijd wel helpt is dat je dit stukje pakt en dat je dan in je hoofd verder gaat zingen. Dan kom je uiteindelijk bij de titel en dan de artiest erbij. Dan moet het volgens mij wel lukken. Komt hij nog een keer? Ja, weet jij welke plaat ik zoek in secondenwerk? Dan mag je het nu appen. Stuur dat appje naar 050-3188-288. 050-3188-288. Welke plaat zoek ik in secondenwerk? Nou, vooruit. Nog één keer dan. Maar echt de laatste keer. Dat is de opgave. Je mag appen 050-3188-288. Ik ben heel benieuwd of je weet welke plaat ik zoek in secondenwerk. Als je dit nou goed hebt, win jij misschien wel het Radio Noord prijzenpakket.

0: als je Vodafone Mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One. Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF. Vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
7: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers! Aan tafel!
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
11: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 4 uur.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
18: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
19: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
3: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
10: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Radio Noord.
22: Je weekend is goud.
23: Met Dimitris Kops.
24: Je maakt kans op leuke prijzen van Radio Noord. Zometeen hoor je nog een keer de opgave van secondenwerk. En kan je binnen één

Scores en Breathless. Dit is Radio Noord. 10 minuten over 4. Er ligt een mooi Radio Noord prijzenpakket voor je klaar. Met erin de Radio Noord sokken en ook de Radio Noord paraplu. Want dagen als vandaag kan je hem gebruiken als parasol. Maar als er weer een bui komt, dan gebruik je hem gewoon als paraplu. Je kan het winnen binnen 1 seconde. Ik speel namelijk het spel Secondenwerk met je. En ik heb net de opgave al laten horen. Maar hij is lastig vanmiddag. Dit is de opgave. Suus uit Harkstede kwam met Herman Brood. Never be clever. Dat is niet goed. Nog één keer luisteren dan. Hier ook nog een foute antwoord van Niels uit Opende. Die zegt Ed Sheeran met Shape of Me. Nee, dat is hem ook niet. Maar welke plaat heb jij wel gehoord in Secondenwerk? Je mag het nu doorappen 050-3188-288. En dan win je dus het Radio Noord prijzenpakket vanmiddag. 050-3188-288. Ja, laten we nog één keer luisteren. Maar echt de allerlaatste keer. Hier moet je het meedoen. Bel maar of app maar 050-3188-288. Binnen 10 minuten kan jij gewonnen hebben.

0: Iris.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het leven in Stadskanaal op deze zonnige zondag?
1: Warm.
0: Warm, ja. Hoe warm is het in Stadskanaal?
1: Hier binnen is 25 graden.
0: Oh, maar dat is binnen.
1: Ja.
0: Oh. Is het dan buiten nog warmer of heb je binnen gewoon de kachel aan of zo?
1: Nee, ik heb juist airco aanstaan, maar het helpt weinig.
0: Och, moet die airco niet wat kouder dan?
1: Wat zei je?
0: Moet die airco niet wat kouder?
1: Ik heb 2 airco's aan.
0: En dan toch nog 25 graden?
1: En dan nog 25 graden.
0: Och, ik vind het warm hoor, 25 graden in huis.
1: Ja. En vooral s'avonds in bed.
0: Poh, nou, inderdaad ja. Jeetje, hier, waarom zit je de airco niet op 17 dan?
1: Ja.
0: Dat is een goede vraag, hè? Hey, Iris, heb je nog wat leuks op de planning deze zondag?
1: Nou, ik ben zelf internetradio-dj. Dus ik heb even wat nieuwe muziek binnengehaald. Oh. En verder gewoon lekker rustig aan doen met de warmte.
0: Oké, nou helemaal goed. En wat zijn een beetje de nieuwe plaatjes van dit moment?
1: Ik draai een beetje jaren 80, een beetje Nederlands. Een beetje plaatjes van toen en nu.
0: En Rutger van Barneveld, heb je er ook nog tussen zitten met zwoele zomernachten, of dat niet?
1: Die heb ik ook tussen zitten, zeker wel.
0: Ja, die is goed, hè?
1: Ja.
0: Nee, maar dan begrijp ik ook waarom jij het antwoord weet op de vraag secondenwerk. Want ik heb 1 seconde geknipt uit een plaat van een paar jaar geleden, in 1993. Toen stond hij op nummer 1 in de top 40. En dat is dan deze seconde. Ja, hij is lastig hoor. Hij is lastig, want er kwamen een hoop foute antwoorden binnen.
1: Ik vond het makkelijk.
0: Ja, nou je mag het zeggen. Welke plaat is dit?
1: UB40 Can Help Falling in Love.
0: En dat is het enige juiste antwoord.
1: Ja.
0: Ja. Het levert jou het Radio Noord prijzenpakket op. De sokken zitten erin en ook de paraplu.
1: Oké, altijd makkelijk.
0: Wordt helemaal mooi opgestuurd naar Stadskanaal. Ja, de paraplu kan je ook deze dag gebruiken als parasol. Doen we die moeilijk over.
1: Ja, maar dan word ik niet bruin.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Nou, dan moet je wachten op een regenbui. Dan kan je hem gebruiken als plu.
1: Ja, het is altijd makkelijk.
0: Zo is dat. Iris, dankjewel voor het meedoen. En UB40 can't help falling in love with you. Ga ik draaien.
1: Oké, dankjewel.
0: Doei.

van Fever Dream. En dit is dus de nieuwste van Alex Warren. Passenger hier op Radio Noord. Het is 5:03. Radio Noord weerbericht. Vandaag veel zon. Klein beetje bewolking. Temperatuur is 24 graden in Groningen. Morgen een zonnige dag. 25 graden. Dinsdag zon en wolken in de mix. Kans op een bui dinsdag. En het is dinsdag in Groningen zo'n 27 graden.

beetje verliefd. Dit is Radio Noord. Heb je al gekeken of geluisterd naar Rondje Summer? We zijn er weer mee bezig hoor, ja. En we hebben er al een week op zitten, maar maandag gaat Rondje Summer weer verder. Vanaf 10 uur 's ochtends. En maandag, dat is dus al morgen. Hè? Dus morgenochtend om 10 uur, dan kan je weer die prachtige boot zien varen door onze provincie. En het is allemaal te zien en te horen hier bij Noord. Ja, zowel op TV Noord als op Radio Noord. Rondje Summer, meer informatie op rtvnoord.nl. En morgen om 10 uur varen Maartje en Joyce door onze provincie.

Heb je wel eens gehoord van de grunnige Doezens? Die wordt altijd tussen eerste kerstdag en oudjaarsdag uitgezonden hier op Radio Noord. De 1000 beste liedjes volgens Stad en Ommeland. Ik pak die lijst zometeen even bij, de grunnige Doezens. En dan mag jij daar een klassieker uit uitkiezen. En die draai ik zometeen helemaal hier.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 5 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
12: Ga nu naar Koken en Wonen.
13: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
12: Ga nu naar Koken en Wonen.
13: In het stadshart van Appingedam.
14: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek.
15: Proef de zomer bij Minardi. Dat is puur genieten.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Radio Noord.
18: Je weekend is goud.
19: Met Dimitris Kops.
20: Zometeen kies jij hem uit, de grunnige Doezen Klassieker. En als je hem uitkiest, maak je ook nog een keer kans op de Radio Noord Sokker.

0: Radio Noord presenteert...
1: een klassieker uit de grunnige duizend.
2: Ja, het is nog lang niet zover, maar van eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag ga je hem weer horen hier op Radio Noord. De grunnige duizend. De duizend beste liedjes volgens Stad en Ommeland. En ik heb hier de grunnige duizend van vorig jaar, 2025. Ik heb daar twee platen uitgehaald. Allebei Nederlandstalig en allebei staat zij in de hoofdrol. Allereerst hebben wij op plaats nummer 331 in de grunnige duizend van vorig jaar André Hazes met Zij gelooft in mij.
3: Zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei.
2: Ja. En op plaats nummer 996, hij kukkelt bijna uit de grunnige duizend. Maar hij stond er nog wel in op 996. Tino Martin met Zij weet het.
4: Na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het, zij weet het. Na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het.
2: En nu is mijn vraag, welke van deze twee wil je zometeen in zijn geheel horen op deze prachtige zonnige zondag? Laat het weten, wat is je favoriet? Ga je voor André Hazes, Zij gelooft in mij? Of ga je voor Tino Martin met Zij weet het? Je mag me een appje sturen op 050-3188-288. 050-3188-288. Stem even op je favoriete plaat van deze twee. En met je stem maak je kans op de Radio Noord sokken. Die krijg je dan in ruil voor je stem. Dus laat het weten, ga je voor André Hazes deze zondag Zij gelooft in mij? Of ga je voor Tino Martin met Zij weet het? Bellen of appen? Het kan vanaf nu 050-3188-288. En het is heel eenvoudig vanmiddag. De plaat met de meeste stemmen, ja, wordt zometeen helemaal gedraaid. Daar doe ik helemaal niet moeilijk over. En met je stem maak je dus kans op de Radio Noord Sok. Ik ben benieuwd waar jij voor gaat. Dit is Bob van Hansen.

0: Zandvoort presenteert...
1: een klassieker uit de grunnige duizend. En daarvoor heb ik aan de telefoon Henty. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Groningen.
2: Ja hoor.
1: Ja, en hoe is het bij jou?
2: Heel warm.
1: Heel warm. Oh, heb je al gegeten?
2: Nou, ik ga spekjes eten.
1: Je gaat spekjes eten? Of strakjes? Strakjes.
2: Eten, ja.
1: En wat ga je eten, weet je dat al?
2: Niet zo met zigeunersaus.
1: Oh, lekker zeg, hé. Oh. Nou, daar krijg ik nog warmer van, denk ik.
2: Ja, maar dat is wel heel lekker.
1: Ja, dat klopt. Ga je alleen eten of met mensen?
2: Nee hoor, alleen.
1: Helemaal alleen, oké. Hey, en wij hebben hier bij Radio Noord de Grunnige Duizend. Heb je ook gestemd op de Grunnige Duizend, de lijst die we elk jaar uitzenden?
2: Ja, ik probeer het altijd wel.
1: Oké, dat is goed om te horen. Ja, want we gaan het dit jaar natuurlijk weer uitzenden, tussen Eerste Kerstdag en Oudjaarsdag. En we zouden het leuk vinden als je stemt op die lijst.
2: Ja.
1: Kan nu nog niet. Kan nu nog niet. Oh, heel goed. Ja, zodra het kan, dan verwachten we ook jouw stem, Henty. Dat is leuk. Ik heb even twee platen uit de lijst van 2025 getoverd. Onder andere op 331 vorig jaar. André Hazes met Zij gelooft in mij.
3: Zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei.
1: En Tino Martin die staat op plek nummer 996 met Zij weet het.
3: Nou,

0: nu is de vraag, welke van deze twee wil jij helemaal horen, Hentien?
1: Tino Martin met Zij weet het.
0: Helemaal goed. Hij heeft ook de meeste stemmen ontvangen. Eens even kijken. 72% van de Radio Noord-luisteraar wou ook echt Tino Martin horen. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. En jij wint met je stem de Radio Noord sokken.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, die ga ik opsturen naar je. En dan kun je helemaal de blits mee maken. Dan kun je met dit weer een korte broek aan doen en dan de sokken mooi hoog optrekken. Prachtig. En Tino Martin ga ik draaien met Zij weet het.
1: Oké.
0: Ik wens jou een fijne avond, Hentien.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Doei.
1: Oké.

Yazoo, don't go. Radio Noord, je weekend is goud. Met zometeen Stevie Wonder. Katy Perry komt eraan. En dit is het Radio Noord weerbericht. Vandaag veel zon, een klein beetje bewolking. De temperatuur is nog zo'n 23 graden in Groningen.

Stevie Wonder op Radio Noord en Part-Time Lover. Dit is je weekend te schout. Zometeen met Tessman Archer. Sleeping Satellite komt eraan. Ook Koert Nielsen met She's So High. En natuurlijk om 6 uur een nieuwe editie van Expeditie Grun op TV Noord. En ja, wat zit daar vanavond in? Het is natuurlijk een zondige editie. Daar kunnen we van uitgaan. Maar wat er allemaal in zit in Expeditie Grun, dat hoor je zometeen na Katy Perry. Dit is Chained to the Rhythm bij Noord. Are we

Desmond Archer, hier op Radio Noord, Sleeping Satellite. Het is bijna 6 uur. Zometeen om 6 uur hebben we hier op Radio Noord de avond van Noord. De beste muziek non-stop met Amy McDonald, AHA, Max & Annie Grammer, Diana Ross, David Bowie, Diana King, George Michael en veel meer. En op tv natuurlijk weer een nieuwe editie van Expeditie Gun. Een mooie editie, een zonnige editie. Een vliegershow in Delfzijl zit er in de show. En ook een echtpaar dat 75 jaar is getrouwd in onze provincie. Dat is leuk. Zometeen dus op TV Noord. Kan je het allemaal zien in Expeditie Gun. Petra die presenteert. En vergeet ook morgen niet te kijken naar TV Noord. Want om 10 uur dan is er weer een nieuwe editie van Rondje Summer. En dat is ook op radio. Dus op radio en TV Noord. En ik ben er morgen weer om 2 uur 's middags. Fijne avond.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 6 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden. En de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen, is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Noord.
7: De avond van Noord.
12: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

one.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk. En ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je gaat.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Wow.

vid att Murrays är min hår. Van de vuur valk al warm. Wie gewoon vannacht hoe de staat. Door draaieltjes op de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiepen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Radio.

in hun eyes, dan zegt het stop. Wat is het in Leipert? Wat is er los? Hij denkt en dan zegt de vlug. Jas en tas, dat rijmt mama. Ze lachten naar de meeuw.

kachel rustig overricht de boom. Agenda vol, genoeg te down. En vol mijn vermerk weer heen. Wie van de vak of BHJ?

0: de veiligheid denk ik dat we maar twee coupletten achter elkaar moeten doen. Even een refreintje overslaan. We gaan door je vallen volgens mij. Oh, maar ik zit al te greta. Hoe de oosten hoge brug. Nij moest er ooit zo staat jou. En dan ook weer terug.
1: Hou smeugels.
0: Ze stond op te de diaper. In een nieuwe slee. Oh, maar ik zei hou in hemelsnaam. Kom hier nou op Ikea.
1: Dit is de keer. Op z'n rijd. Zeg

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is.